0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Vlaamse regering gaat een pak minder subsidies geven aan de regionale luchthavens. Dat is beslist op de laatste ministerraad voor de politie.

met op de boerderij, via de dieren of door hun mest. De kinderboerderij blijft dicht zolang het onderzoek loopt. En in Congo blijft de dodentol door de ebola-uitbraak oplopen. Er stierven nu al bijna 830 mensen aan het virus. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie. Er raakte ook al meer dan 2100 mensen besmet. In buurland Oeganda lijken ze de ebola-uitbraak wel onder controle te hebben. Daar heeft de laatste patiënt het ziekenhuis mogen verlaten. In Oeganda raakten maar 20 mensen besmet en overleefden 2 mensen het niet. Veel wolken vandaag, soms wat zon, maar ook wel kans op wat lichte regen bij maxima rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer en zo'n 22 graden.

0: three, four.
1: Now I'm a fella with a heart of gold and a way

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De federale kern heeft de hervorming van de werktijd goedgekeurd. Dat is beslist op een marathonvergadering die gisteren de hele dag duurde. De werktijd wordt niet meer per week berekend, wel per jaar. Zo kunnen bedrijven beter inspelen op de drukte en je meer laten werken als het nodig is en minder als het rustiger is, zodat ze niet moeten overgaan op tijdelijke werkloosheid. Je krijgt ook elke maand hetzelfde loon los van je werkuren. Werknemers moeten daar wel uitdrukkelijk mee akkoord gaan. De Vlaamse regering gaat een pak minder subsidies geven aan de regionale luchthavens. Dat is beslist op de laatste ministerraad voor de politieke zomervakantie. Voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende-Brugge gaat het om een daling met ruim een kwart. Van dik 130 miljoen naar bijna 96 miljoen. En voor die van Kortrijk-Wevelgem dalen de subsidies met bijna 6% tot een goede 10 miljoen. Er was al langer oneenigheid.

0: klantendienst.
1: Zeg Kim, wat zin ik? Meta van der Maat tot de polle cover.
0: Inderdaad, Meta is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
1: Ik kom die direct halen, hè.
0: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
2: Aha, aha, aha. Minerva.

kiezers. Hier heb ik wat mooie rozen, want het is uw feestdag nu. Ik heb de schoonste uitgekozen, pak ze vast, ze zijn voor u. Ik wens u met veel dikke kussen, nog

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter goden niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: De federale topministers hebben de hervorming van de werktijd goedgekeurd. Dat is beslist na 20 uur vergaderen, tot een stuk in de nacht. De werktijd wordt niet meer per week berekend, wel per jaar. Zo kunnen werkgevers en werknemers beter inspelen op de drukte, vertelt politiek journalist Karel Latree.
6: Onze werkweek 38 uren doorgaans, zodat je bijvoorbeeld een paar weken, als het druk is op het werk of het past voor je privéleven, misschien naar 46 uren gaat om dan andere weken maar 30 uren te gaan werken.
5: Door de werktijd flexibeler te maken, kunnen bedrijven tijdelijke werkloosheid vermijden. Je krijgt ook elke maand hetzelfde loon, los van je werkuren. En werknemers moeten daar wel uitdrukkelijk mee akkoord gaan. De topministers vonden ook een akkoord over een importban van producten uit de Palestijnse bezette gebieden. Ze moeten die wel nog verder uitwerken. En de vliegtax wordt verhoogd tot 7 euro en niet tot 10 euro, zoals eerst gepland was. De Vlaamse regering gaat dan weer een pak minder subsidies geven aan de regionale luchthavens. Dat is beslist op de laatste ministerraad voor de politieke zomervakantie. Voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende-Brugge gaat het om een daling van ruim een kwart tot bijna 96 miljoen euro. En voor die van Kortrijk-Wevelgem dalen de subsidies met bijna 6% tot een goede 10 miljoen. Er komen ook strengere voorwaarden, zegt Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder.
7: We willen natuurlijk dat ze naar de synergie kijken, de goede samenwerking met Zaventem. En we denken dat daar ook nog wel efficiëntiewinsten te boeken zijn. We gaan echt wel het geloof uitspreken in die regionale luchthavens. En we verwachten ook dat de exploitant kijkt dat die luchthavens innovatief toekomstklaar worden gemaakt. En die moeten nieuwe markten.

0: maar moeilijk onder controle, onder meer door de wind. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. Pakistan bekijkt of het nog wel wil bemiddelen in de oorlog tussen Iran en de VS. Pakistan bemiddelde een voorlopig bestand tussen beide landen, maar daar lijkt na nieuwe aanvallen langs beide kanten niet veel meer van over te blijven. Pakistan vreest ook dat het betrokken raakt in die oorlog nadat Houthi-rebellen, die Iran steunen, verschillende raketten afvuurden op Saudi-Arabië. Veel wolken vandaag, soms wat zon, maar ook kans op wat lichte regen. Maximaal rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer en zo'n 22 graden. En maandag en de volgende dagen is het wisselend bewolkt, meestal droog, bij maximaal rond 23 graden.
1: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
2: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
1: De Bip for Life? Wat is dat?
2: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
1: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
2: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
3: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
4: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
3: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
4: Wie is dat? Ook een kinesist?
3: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
5: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
6: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
7: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
8: Merci ImmoBiep.
9: Aha, aha, aha. Minerva.
10: Goedemorgen Antwerpen. Het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.

Allemaal een hele goede morgen. Welkom bij Radio Minerva. Vorige week zat Willem van Walen hier nog. Ik wil hem daarvoor ook nog bedanken. Ik was een beetje op de vlucht voor de hitte richting Zeeland. Daar was het heerlijk vertoeven en verkoelen. Maar nu is het tijd voor Willem. Hij is op vakantie vertrokken. En wij gaan hem dan de komende weken zoveel als mogelijk vervangen op dinsdagochtend.

De temperatuur ziet goed. Het is een beetje bewolkt. Straks toch weer zon, heb ik me laten vertellen. Dus de temperatuur is aangenaam. We hebben dan ook nog heel veel muziek bij. Dus tot 10 uur zit je hier goed bij Radio Minerva.

Melancholie en La Mama, gebracht door het orkest van James Last. En Brooke Benton die mocht de spits afbijten met I Really Don't Want to Know.

0: Morning Has Broken, Cat Stevens en Frankie Lane met Prairie Belle.
1: De markt draait een Vlaams platje, schoon.

0: El Marzino met de Melody of Love. En we hadden muziek van eigen bodem, zoals u wel weet als trouwe luisteraar van dit programma. Bob Benny hebben we deze keer gekozen met Waar en Wanneer. Want het is toch belangrijk dat we onze eigen artiesten niet vergeten. Het is inmiddels 2 minuten voor 8:30 geworden.
1: Goedemorgen, Mark. Al wakker?

0: Trek de Daanschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond aan dansen passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete Top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier monofoorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan al een bakkering in het Minerva Café.
7: Oh ja? Of au vent, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
6: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
7: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als schaar, maar een tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
6: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
7: Verongs is dat manneke.
8: Kopje koffie? Gezellig met Mark Maxi.

Bobby. Oké, het is helemaal gedaan. Bobby Rydell met Diana voor het reclameblok. En daarna Luis Mariano met Miracle de Paris.

0: We konden luisteren naar de Gaylords en Vidi Vici en dan het orkest Helmut Zacharias en La Bamba. Ja, dat waren nog eens tijden, hè? La Bamba. Ik weet niet of zou dat nog bestaan eigenlijk, of is dat grensoverschrijdend? Ik stel me daar vragen bij.
1: Goedemorgen Antwerpen.

Je kon nog luisteren naar George Harris en Can't Help Falling in Love. En dan uit Nederland, hè, Jan Smit met Als de Nacht Verdwijnt. Wij verdwijnen ook even voor een tiental minuutjes. Maar alvorens we vertrekken, nog eerst voor jullie Blue Moon van de Marshall.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goeie herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
4: Zeg maar één.
5: Wat is er, Jos?
4: Je is niet meer te donzen, hè. Mijn rugdruis hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gehouden aan gestuind, zalig.
5: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
5: En waar is dat?
4: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
5: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha.
7: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: De werktijd wordt hervormd en flexibeler. Dat hebben de federale topministers beslist na een marathonvergadering van 20 uur. De werktijd wordt niet meer per week berekend, wel per jaar. Werkgevers in sectoren zoals toerisme of evenementen bijvoorbeeld kunnen zo beter inspelen op de drukte. Politiek journalist Karel Attree.
9: Onze werkweek 38 uur doorgaans, zodat je bijvoorbeeld een paar weken, als het druk is op het werk of het past voor je privéleven, misschien naar 46 uren gaat om dan andere weken maar 30 uren te gaan werken.
8: Door de werktijd flexibeler te maken, kunnen bedrijven tijdelijke werkloosheid vermijden. Je krijgt ook elke maand hetzelfde loon, los van je werkuren. Werknemers moeten daar wel uitdrukkelijk mee akkoord gaan. De topministers vonden ook een akkoord over een importban van producten uit de Palestijnse bezette gebieden. Ze moeten die wel nog verder uitwerken. En de vliegtaks wordt verhoogd tot 7 euro en niet tot 10 euro zoals eerst gepland. Ook de Vlaamse regering hield marathonoverleg voor de start van het politieke verlof. Er is beslist om een pak minder subsidies te geven aan de regionale luchthavens. Voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende-Brugge gaat het om een daling met ruim een kwart, tot bijna 96 miljoen euro. En voor die van Kortrijk-Wevelgem met bijna 6% tot een goede 10 miljoen. Er komen ook strengere voorwaarden, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Aniek de Ridder.
10: We willen natuurlijk dat ze naar de synergie kijken, de goede samenwerking met Zaventem. En we denken dat daar ook nog wel efficiëntiewinsten te boeken zijn. We gaan echt wel het geloof uitspreken in die regionale luchthavens. En we verwachten ook dat de exploitant kijkt dat die luchthavens innovatief toekomstklaar worden gemaakt. En die moeten nieuwe markten gaan verkennen. De verduurzaming, de elektrificatie.
8: Er was al langer oneenigheid binnen de regering over die subsidies voor de regionale luchthavens. N-VA wou er liefst niet te veel aan veranderen. Vooruit wilden ze fors doen dalen. Het wordt een erg drukke dag op de Europese snelwegen. VAB en Touring zetten Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië in code rood voor wie op vakantie vertrekt. In Frankrijk moet je nog altijd rekening houden met de gevolgen van de bosbranden. Onder meer die in Fontainebleau bij Parijs. De A6 tussen Parijs en Dijon was dagenlang volledig dicht. En ook nu gelden er nog beperkingen. VAB waarschuwt ook voor zwaar onweer, vooral in de Alpen en de Pyreneeën. Het Amerikaanse leger heeft voor de

0: Half ook, hè? Het zou hier eens terug geschilderd mogen gebeuren.
1: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
0: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
1: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
0: 0485-54-87-85.
2: Belga Meubelen is tijdens de solderperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
3: Dag Robeer, storen we niet?
4: Nee, ja, kom binnen.
3: Onze kleine is er ook bij.
5: Hallo.
3: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè. Dat past niet meer.
5: Allee, maar dat past toch nog?
3: Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
4: 1924 euro.
5: Zoveel! Vergeet Bobbejaanland, Ibiza, hier ik kom.
4: Geniet er maar van, jongen.
6: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
7: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouderij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienhouder thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
8: Aha, Minerva.
9: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.

9 minuten over 9 geworden. Welkom in deel 2 van Goedemorgen Antwerpen, The 3 Degrees. When will I see you again? We gaan elkaar niet zien, maar wel terug horen. En sneller dan u dacht, volgende week dinsdagochtend. Het is trouwens dan ook een zondag, hè, 21 juli. En zijn we er terug met Goedemorgen Antwerpen. Ter vervanging van collega Willem van Walem.

Τίμη. Κάθε νύχτα.

Zelfs bij 30 graden bezorgt ze me nog kippenvel. Een fantastische zangeres Tina Cellini. Met Timmy Song. We hadden ook nog Bobby Prince met een waarheid als een koe, zoals we dat noemen. Hè? Bobby Prince met We worden ouders.

0: Het moet allemaal niet zo ingewikkeld zijn, hè? Gewoon een band zonder naam en zo succesvol. Met het nummer Sevilla. En we hadden Ray Gelato met Carina.
1: Minerva. Goedemorgen Antwerpen. En die van de parking mogen ook

0: Je wordt er vanzelf vrolijk van, hè? Deze Le Gendarme de Saint-Tropez van Louis Dufin, hè? En daarvoor, lang, lang, lang geleden dat we die nog draaiden, Imo Vrini met AT Corsica.
1: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
8: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
7: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten in het Minerva Café.
8: Ja, ik zijn kleer.
7: Ah, maai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
9: Marc Maxi, met steeds weer de mooiste muziek.

0: we hebben hier gelijk de airco opgezet met dit nummer van Jane Birkin en Serge Gainsbourg en Je t'aime moi non plus. En er was een lieve dame die belde dat daar ook ergens een Nederlandstalige versie van moet bestaan. En dat deed bij mij een lichtje branden. Ik ga het eens opzoeken, want het zou van Jo Leemans en Jeff Cassiers moeten zijn. En dat kunnen we dan misschien in de toekomst ook eens draaien. Ja, het kan, hè.
1: Zaterdagochtend met Mark Maxi.

18 minuten voor 10 uur geworden. Tony Sandler in Paraguay. En Rosemary Clooney met Swing Me. En jij kan nog een beetje swingen met de komende plaat.

Donald Pierce en Please Don't Go. Ja, het zal toch niets anders kunnen, want onze Jan is ondertussen binnengekomen. En die gaat zo dadelijk klanken tappen tussen 10 en 12 hier bij Radio Minerva. Je kon ook nog Esther Phillips horen met What the Difference They Make. En John Spencer met een steel gitaar, glaasje wijn. Dat klinkt allemaal heel veelbelovend. Goed, we gaan eruit met Charlie Rich, The Most Beautiful Girl. Tot dinsdag. Dan vervangen we Willem van Walem ook met Goedemorgen Antwerpen.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die een 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
5: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
6: De regeringspartij Vooruit zet nu al vraagtekens bij de aanpassing van de werktijd. Omdat er nog niks afgesproken is over de manier waarop werknemers hun koopkracht zullen behouden. Volgens het akkoord wordt de werktijd niet meer per week, maar wel per jaar berekend. Zo kunnen werkgevers en werknemers afspreken om op drukke momenten meer te werken en op kalme momenten minder. Maar overuren kunnen dan niet meer, zegt Vooruit vicepremier Frank van den Broeke.
7: Wij willen niet dat die arbeider of die bediende daar koopkracht aan inschiet, omdat dat dan geen overuren meer zijn. En dus moet er een koopkrachtpremie gegeven worden aan de mensen die daarin stappen, want die zullen in bepaalde periodes echt meer uren kloppen, maar ze gaan niet het voordeel hebben voor hun portemonnee van overuren te doen.
6: Hoe die premie er dan concreet zal uitzien is dus nog niet afgesproken. En pas als daar een akkoord over is, zal Vooruit de hele deal goedkeuren. De politieke partijen zijn vorig jaar toch weer wat rijker geworden. Ook al hadden ze beloofd om de financiering te bevriezen. Dat schrijft het Nieuwsblad. De partijen kregen samen zo'n 3 miljoen euro meer subsidies dan in 2024. In totaal goed voor ruim 86 miljoen. Tegelijk groeide hun vermogen ook tot 122 miljoen. Het Amerikaanse leger heeft voor de zevende nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Ze mikten vooral op legerbasissen en zo. Volgens Iraanse media vielen er zeker 3 doden en 8 gewonden. Onder meer rond de zeestraat van Hormuz waren er ontploffingen. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is de straat volledig dicht. 2 olietankers zouden in brand gevlogen zijn doordat ze op mijnen waren gevaren. Het Iraanse leger reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse legerdoelen in verschillende golfstaten, zoals Jordanië en Kuwait. Veel wolken, soms wat zon, maar ook kans op wat lichte regen. Maxima rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer en zo'n 22 graden.
8: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
9: Zeg Kim, wat zijn ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
8: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
9: Ik kom die direct halen, hè.
8: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
10: Schatke, wanneer gode dat licht in de badkamer is repareren,
11: zeg.
10: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen gebeuren.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
11: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
10: 0485 54 87 85.
12: Aha. Minerva.
3: De Klankentapper. Jan van Dam tapt muziek uit oude en nieuwe vaatjes.

Dat was Mr. Eckerbilk met Au clair de la lune. Goedemorgen allemaal. Ik ben er weer voor u tot 12 uur met heel veel zonnige muziek hier bij uw Radio Minerva. En ik zit hier niet alleen. In Studio 2 zit Annie en die kun je bereiken op het nummer 03-219-1727. Vooraleer ik de eerste vocale plaat op u loslaat, ga ik ook nog mijn collega, onze vriend Mark, bedanken voor de mooie platen die hij gedraaid heeft tussen 8 en 10. Goed, dus we gaan dus eraan beginnen met onze eerste vocale plaat. Het is een nummertje van El Martino. Jawel, My Darling, I Love You.

Bye darling, I love you. Ja, het zou maar erg zijn moest dat niet zo zijn. Hè? Het is een heel natuurlijke, iemand die je graag ziet, daar houd je van. Hè? Dat was dus El Martino. En hier is Freddy Cannon, en die had hier een hit in 1960 met Tallahassee Lassie. Maar wij gaan eens luisteren naar een plaat van hem uit 1957. De Chattanooga Shoeshine Boy.

Wel, ik denk dat iedereen nu wel wakker zal zijn, hè, bij zo'n muzikaal geweld van Freddie Cannon met zijn Chattanooga Shoeshine Boy. En nu iets helemaal anders. Hier is ene Anita Sarawak met een nummer dat wij ook kennen van de Sam Cooke, Cupid.

Dat waren die Ames Brothers met Love Me With All Your Heart. We kennen allemaal wel het nummertje Roses Are Red van onder andere Bobby Vinton. Maar kent u deze versie van een andere Bobby? En dat is Bobby Berg.

Een versie uit de country- en westernwereld. Deze van Bobby Bear. Roses are red, my love. Als ik de naam I Left My Heart in San Francisco uitspreek, de titel, dan denkt iedereen ongetwijfeld terug aan Tony Bennett. En dat is ook zo. Het was toch een van zijn lijfliedjes destijds. Hè? Is er echt mee gebrand, hè, met deze melodie. Maar wij gaan eens luisteren naar een versie van een andere crooner. En dat is Andy Williams.

Ik wil geen liefde en kussen meer van u tot u het echt gaat menen. Daar komt het een beetje op neer in deze plaat van Janis Martin. Love and Kisses.

0: mighty lonesome without you, honey. I wouldn't have you. Ja, blijkbaar had die man een afkeer van de een of andere dame. Het kan allemaal gebeuren in een mensenleven, hè. Dat was Carl Perkins met I Wouldn't Have You. En naar Carl zijn we toe aan de nodige boodschappen.
1: Leven Engst wil altijd bekering. Maar er is meer dan alleen bekering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol of vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maar crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
2: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gij, mijn tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Frans is dat, manneke.
3: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Drink Minerva Triple and support the radio.
5: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
6: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
7: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
6: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
7: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
6: Geniet ervan, het zijn de beste.
7: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
8: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
9: Goedemorgen, dit is Radio Minerva met Jan van Dam.

Dat was speciaal voor de mensen die graag een tango horen. Dat was Hernando's Hideaway met van Alfred Hauser. Ja, zo is het inderdaad. En dit is er eentje uit Nederland, want hier zijn de havenzangers. Daarbij de waterkant.

Ja, wat er allemaal kan gebeuren op het Sint-Annekes-strand, dat hou je niet voor mogelijk. Hè. Daar bij de waterkant, dat waren de havenzangers. Hè. En als ik de titel van de volgende plaat vertaal naar het Nederlands, wel, dat slaat volgens mij nergens op. Reizende schoenen, daar komt het een beetje op neer. Traveling shoes, en wat dat betekent, we gaan luisteren naar Guy Mitchell.

Ik denk dat de meeste luisteraars die melodie zeker zullen herkend hebben. Hè? Personality van Lloyd Price destijds. Maar dit was een uitvoering of een remake van Tony Orlando en de Dames van Don. Dus met dezelfde titel uiteraard, Personality. Liefdesverdriet hebben heel veel mensen in hun leven wel eens meegemaakt. En bij de ene duurt het wat langer dan bij de andere. Maar bij Arthur Price ook is het meeste leed achter de rug. The worst of the hurt is over.

I can look at your picture without crying, and your absence

The 12th of Never, dat is a long time. Uiteraard is dat heel lang, hè. Dat was Cliff Richard. En deze heren hebben in hun leven heel wat meegemaakt, hè. Zeker in hun liefdesleven, hè. Ze hebben de ene madame na de andere versleten. To all the girls I've loved before. Hier zijn Julio Iglesias en Willie Nelson.

Ja, ja, zeg. To all the girls I've loved before. Ze hebben blijkbaar hun handen vol gehad met al die dames te versieren destijds. Julio Iglesias en Willie Nelson. Wat kan er mooier zijn in het leven? Wel, dat kan op veel dingen slaan, luisteraar. En die vraag stelt zich ook Lies Assia in het Duits nog wel. Wat kan schöner zijn?

Dat was uiteraard een bekende melodie. Que sera, sera van Doris Day. Maar dit was een Duitsstalige versie daarvan. Van Lisa Assia. Goed, we zijn toe aan onze laatste vocale plaat in het eerste gedeelte. Dat is nog een nummertje uit het jaar 1961. Jawel, van deze Craig Douglas met Time By.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaan spot u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur uit mijn sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling. Leren broek zijn riemen en ze door hoe ik.
4: Radio Minerva.
5: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: In Molenbeek in Brussel is afgelopen nacht een man omgekomen bij een schietpartij. Dat meldt de Franstalige nieuwssite Sud-Info. Het zou gaan om een afrekening in het drugsmilieu. Politie en parquet willen er voorlopig niets over zeggen. Regeringspartij Vooruit zet nu al vraagtekens bij de aanpassing van de werktijd. Omdat er nog niks afgesproken is over de manier waarop werknemers hun koopkracht zullen behouden. Door de werktijd per jaar in plaats van per week te berekenen, kunnen werknemers meer uren werken op drukke momenten en minder als het kalmer is. Maar daar zit het probleem, zegt Vooruit vicepremier Frank van den Broeke.
7: Wij willen niet dat die arbeider of die bediende daar koopkracht aan inschiet, omdat dat dan geen overuren meer zijn. En dus moet er een koopkrachtpremie gegeven worden aan de mensen die daarin stappen, want die zullen in bepaalde periodes echt meer uren kloppen, maar ze gaan niet het voordeel hebben voor hun portemonnee van overuren te doen.
6: Hoe die premie er dan concreet zal uitzien, is dus nog niet afgesproken. En pas als daar een akkoord over is, zal Vooruit de hele deal goedkeuren. In het westen van Rusland zijn zeker 7 mensen omgekomen bij een Oekraïnse drone-aanval. 24 anderen raakten gewond, dat zegt de gouverneur van de regio. Ook de hoofdstad Moskou werd bestookt. Rusland reageerde met een aanval op een vrachtschip in de haven van Odessa in Oekraïne. Daar vielen 4 gewonden. Volgens de autoriteiten is ook een deel van de haven beschadigd. Meestal grijs, soms wat regen, maar ook af en toe zon bij 24 graden. Morgen hetzelfde weer en 22 graden.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
11: De Robert? Wie is dat?
10: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
11: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroken?
10: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
11: Zwaasdingen?
10: Nee, dat gaan we naar Logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
11: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want onk zo zei die het ook nog van alles liegen.
10: Robert... De expert 03 226 93 93.
11: Welk bedrag had hij nog gedacht?
10: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
12: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
13: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliefde is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
14: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 8.

Somewhere My Love, een track uit de film Dr. Zhivago. Dat was een nummertje van het orkest van André Costa Lanitz. Ja, zo heet die man, hè. En die bracht de tijd op ongeveer een zevental minuten over 11 uur. En onze eerste vocale plaat is een vocaliste die de spits gaat afbijten. En dat is Judy Grant met You're Nobody Till Somebody Loves You. MUZIEK

Je betekent niks in het leven tot iemand u lief heeft. Het is toch een rare uitspraak, hè? Ik vind het toch maar raar, ja. Zeker weten. You're nobody till somebody loves you, van Julie Grant. En hier is Laura London met een titel, ja, die slaat nergens op, hè. Boom, la da boom, boom.

En dat is ook een echte evergreen, hè? Door heel veel artiesten destijds op plaat gezet. Deze, The Very Thought of You. U kon luisteren naar de mooie stemmen van onze vriend Nat King Cole. Come Closer to Me. Wie zou dat nu brengen? Wel, ik kan eens kijken, hè. Onze Julie. Hier is Julie.

Een van de vele platen destijds van Roy Orbison. Breaking Up is Breaking My Heart. In 1963 scoorde Ned Miller hier heel hoog met From a Jack to a King. Maar ook van die plaat zijn er nog anderen geweest die het opgenomen hebben. Zo iemand anders is Pat Boone.

Dat was dus Pat Boone met From a Jack to a King. Ik heb hier nog iemand die met liefdesverdriet rondloopt, zoals daar straks Arthur Price ook. En dat is Margaret Whiting met I Cried For You. Wel, zeg.

0: You Got Me Singing the Blues, dat was Tommy Steele. Ja, ook zo'n artiest die weinig bekend geworden is, of weinig bekend was hier in België, hè? Deze Tommy Steele. En ik denk dat we toe zijn aan de nodige boodschappen.
1: Trek de Daanschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
5: Ik droom de altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
8: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
7: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten in het Minerva Café.
8: Ja, ik Sinclair.
7: Ah, amai, dat is rap. Maar schatke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
9: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Dat was de bekende sound van Bert Kempfert met zijn orkest en het mooie If I Give My Heart to You. En ik denk dat de meeste Vlamingen deze gast nog zeker zullen herkennen, hè, van op de Nederlandse televisie. Hij was een bekende figuur in de jaren 60 en ook in de jaren 70, een bekende tv-presentator. En dan heb ik het over Rudy Karel. Hij kon niet alleen presenteren, maar hij heeft ook enkele platen gemaakt, zoals dit nummertje, Het Laatste Rondje.

Je vindt nergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek.

Dat was de tijd toen nog heel veel Vlamingen naar de Nederlandse televisie keken. Naar Nederland 1 en later ook naar Nederland 2. En toen was deze man heel populair, Rudy Karel.

Ja, en mens wordt er echt vrolijk van, hè, van deze platen, hè, van de Mavericks met het mooie nummertje Rolling Along. With All of My Heart, ze geeft zich voor 100% en dat is zeker echt wel waar, want hier is Petula Clark.

Het is nu 11:45 geworden, maar ik denk dat het elders nu 4:00 in de morgen is. Tenminste, als we weldoenekend mochten geloven. It's 4 in the morning. En hier is Vicky Kaar, deze keer op haar beste Spaans.

Dat was dus Vicky Carr, een dame die we zeker wel zullen kennen van haar grote hit destijds, It Must Be Him. Maar ze heeft ook Spaanstalige platen gemaakt, zoals dit nummertje, Yo Sigo Siendo Como Soy. Overdag gelukkig zijn en 's nachts eenzaam zijn, het kan je maar overkomen. Hè. En wie dat zeker overkomen is destijds, is Ruby Murray. Happy Days and Lonely Nights.

Dat waren Dion en die Belmonts met Wende Red Red Robin. Ik heb nog één plaats voor u klaargelegd, maar ik ga het eerst alvast afscheid van u nemen. Annie en ik bedanken u voor het luisteren en we zijn er graag terug aanstaande zaterdag. Zo dadelijk heel veel plezier met collega Wilfried. De groetjes en tot volgende week.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be. alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Ouders kunnen extra verlof opnemen na de geboorte van hun kind. Het gaat om 5 dagen per kind die je afzonderlijk of in 1 keer kan opnemen in het jaar na de bevalling. Ze komen bovenop de bestaande verloven. Dat heeft de federale regering afgelopen nacht beslist. Het gaat om het zogenaamde familiekrediet en is vooral bedoeld voor vaders, zegt minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke.
4: Het is zo belangrijk dat jonge vaders de kans krijgen om bij hun pasgeboren kind te zijn. Ook die moeder wat te helpen en de taken niet alleen bij de moeder te laten. Ik denk dat jonge vaders dat meer en meer zelf graag zo doen. En dus inderdaad, die 5 extra dagen die worden eerst aangeboden aan de vader.
3: Maar moeders kunnen dat verlof dus ook opnemen. De regering maakt er zo'n 40 miljoen euro voor vrij. De Vlaamse regering wil meer dan 3.300 extra plaatsen creëren in onze woonzorgcentra. Ze trekt er meer dan 40 miljoen euro voor uit. Bijna 700 extra plaatsen zijn voorzien in kort verblijf, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee.
5: De meeste mensen, ook voor hun oude dag, is de droom: laat ik zo lang mogelijk thuis blijven, dicht in de buurt, bij familie, bij vrienden. En dan kan kort verblijf soms echt nodig zijn om als iemand van een ziekenhuis ontslagen wordt of de mantelzorger zit er even door, om kort ergens opgenomen te worden als er die extra zorg nodig is.
3: Daarnaast zijn woonzorgcentra nu zeker dat ze bijvoorbeeld in de zomer jobstudenten kunnen inzetten. De regering trekt daar bijna 6 miljoen voor uit. Tot nu moest die steun elk jaar opnieuw goedgekeurd worden. Nog een beslissing van de Vlaamse regering. Iedereen moet grote sportevenementen gewoon op tv kunnen volgen, zonder dat ze er een gratis app voor moeten downloaden of moeten betalen voor een extra sportpakket. Het gaat dan bijvoorbeeld om het EK of WK voetbal of wedstrijden van onze Rode Duivels. Aanleiding voor de beslissing is de heisa van enkele maanden geleden rond de bekerfinale. Rechtenhouder DAZN zou die uitzenden, maar kort voor de aftrap kwam er toch nog een akkoord met Play. In Molenbeek in Brussel is afgelopen nacht een man omgekomen bij een schietpartij. Dat meldt de Franstalige nieuwssite Sudinfo. Het zou gaan om een afrekening in het drugsmilieu. Politie en parket willen er voorlopig niets over zeggen. In het westen van Rusland zijn zeker 7 mensen omgekomen bij een Oekraïense droneaanval. 24 anderen raakten gewond, dat zegt de gouverneur van de regio. Ook de hoofdstad Moskou werd bestookt. Rusland reageerde met een aanval op een vrachtschip in de haven van Odessa in Oekraïne. Daar vielen 4 gewonden. Volgens de autoriteiten is ook een deel van de haven beschadigd. Er moet opnieuw een Belg opgeven in de Ronde van Frankrijk. De 5e al in deze tour. Ramses de Bruyne is ziek. Hij heeft koorts en keelpijn en kan dus niet meer starten. De Bruyne is 23 en was aan een sterke tour bezig. Hij zat 2 keer in een lange vlucht, finishte 1 keer als 5e en hij stond 18e in het algemeen klassement. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs. Later komt de zon erdoor bij 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog en we halen rond 23 graden.
6: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
7: Ja,
6: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
7: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
6: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
7: Allee, kom, pak rap eens voor te schuiven.
6: 0485-54-87-85.
8: Aha. Minerva.
9: Щоразу, коли я в Антверпен, я слухаю Вільфрід та кафе Мінерва.

I've heard that song before. Ja, het zou kunnen, als u vaak naar Radio Minerva luistert, dat je Harry James uit 1943 al eens een keertje gehoord hebt. Want dat is de muziek waar wij hier helemaal zot van zijn. En u ook natuurlijk. Fijn dat u er weer bij bent. Het is iets over 12. Welkom bij Café Minerva, uw wekelijkse afspraak met de muziekgeschiedenis. Vandaag overlopen we die van 18 juli. Annie die zit aan de telefoon, die kan je bereiken op 032 19 17 27.

0: Devil Moon en Anita O'Day was dat uit 1957. Zaterdagmiddag, en dat is een goede gewoonte van ons, dan hebben we altijd even een babbeltje met Lieve, onze stadsgids. Dag Lieve, goedemiddag.
1: Ja, dag Wilfried, goedemiddag. Is ja, daar voor babbeltjes ben ik altijd te vinden.
0: Is daar ook zo koud waar jij zit? Dat is hier maar 21 graden, zeg.
1: Ja, dat voelt koud aan, hè. Ja,
0: we zijn dat niet meer gewoon, hè.
1: Nee, we zijn dat niet meer gewoon, maar ik ben toch welkom, vind het toch welkom, een fris windje, hè.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Zeg, ik moet je feliciteren, want jij bent jarig.
1: Och ja, maar ik weet niet meer, dat geheugen gaat weg, hè.
0: Ja, je wordt maar 31 natuurlijk, dat moet je vieren, hè.
1: Ja, maar ben ik niet 67 geworden of 76? Vraag het mij af.
0: Wat heb je vandaag voor ons, lieve?
1: Wel, ik heb iets heel plezant. Het is nog niet voor nu, maar er zijn nog 3 zondagen waarop dat wel is. En dat is Lambert Montmartre. En dat verwijst natuurlijk naar de Place de Tertre op de Montmartre in Parijs, waar dat al heel lang schilderijenmarkten zijn en kunstmarkten. Wel, bij ons is dat ook, maar dan een beetje groter en niet zo duur. En kunst komt samen met workshops. Je kunt ook live painting bekijken. Er is ook een beetje jazz en chanson. En er zal een accordeon zijn. En wat bloemen. En natuurlijk, we zijn Belgen voor iets. Koffiekar met wat lekkers en een wijntje, dat kan ook. Enfin, sfeer en gezelligheid, samen een hapje en een drankje en een beetje kunst. Meer moet dat dus niet zijn. Ik roep iedereen hierbij op van, ga er naartoe, loop er eens rond. Misschien koop je nog wel bij een beginnende schilder die later een nieuwe Rubens
0: stel je
1: wordt.
0: Voor, stel je
1: Wie
0: voor.
1: Zal het?
0: Ja,
1: stel je voor, hè. Dus je moet ook durven, hè. Als je amateur schilder bent, je moet ook durven je werk te tonen. Dat is ook niet iedereen gegeven. Enfin, over wat gaat dat nu? Over Lambert Montmartre. Dat gaat nog 3 keren door, telkens op de zondag. De laatste zondag van de maanden juli, augustus en september. Dus 26 juli, 30 augustus en 27 september. Okay. Allen daarheen.
0: En het is, in tegenstelling wat gratis. Je zou denken, is het dus... het is 1 gratis en het is niet op de Lambermont plaats. Dat vind ik een beetje misleidend.
1: Ja, dat vergat ik nog te zeggen. Ik vind die naam zo geweldig gekozen.
0: Ja.
1: Dat is ook begonnen op de Lambermontplaats, maar ondertussen is dat voor het Museum voor Schone Kunsten op de Lodewijk de Waalplaats.
0: Ja, aan het, hoe heet het, KMSKA, hè?
1: KMS, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. Dat vind ik eigenlijk ronkender en schoner dan dat KMSKA. Dat vind ik zo. Allee, die hoofdletters vindt dat maar niks.
0: Ik heb ook nog gelezen, want ik ben eens gaan kijken naar hun website. Je kan dus je werken komen tentoonstellen of daar kan zitten. Dat kan je als amateurschilder meedoen. Maar er is een voorwaarde. Je moet zo'n rieten hoedje op hebben.
1: Wel, dat
0: net zoals in Parijs. Ja, je moet zo'n rieten hoedje op hebben.
1: Ja, maar dat is goed, hè. Als het goed weer gaat zijn,
0: voor de zon.
1: Dat gaat goed weer zijn, dan is zo'n rieten hoedje nog charmant, hè. Ik was bij die allereerste kunstmarkten rond het Lambermont standbeeld.
0: Ja?
1: En vandaar ook die naam. En ik heb daar inderdaad toen op die allereerste, want dat is al een aantal jaren bezig, ook wel wat gekocht. En ik ben daar nog altijd content van.
0: Voilà. Ik ga een muziekje draaien. Blijf even aan de lijn als je wil.
1: Ja, dat.

0: Guus Meeuwis, toebattelplaatje, Schilderij heet dat. Ja, je had het er net, lieve, over dus Lambert Montmartre, de tentoonstelling, waar de schilders allemaal zitten, zoals op Montmartre. Maar oorspronkelijk kent het zijn oorsprong in op de Lambermont-plaats. Maar wie was die Lambermont eigenlijk?
1: Ja, wel, die Lambermont, als ik daar in het zuid zit, dan blijf ik daar altijd uitgebreid bij staan, bij die Lambermont. Want dat was, verdorie, een hele belangrijke man voor ons. Ja. En wie bedoel ik met ons? Met ons bedoel ik Antwerpen. Ja. Hij heeft het klaargespeeld, dat is het einde van het verhaal eigenlijk, om Antwerpen eindelijk de Schelde vrij te houden. De Schelde definitief vrij te kopen. Want als stadsgids studeer je heel veel over Antwerpen. Ja. En er is maar één belangrijke lijn. Als de Schelde vrij is, gaat het Antwerpen goed.
0: Ja, ja.
1: Is de Schelde niet vrij en is er tol, gaat het Antwerpen slecht. Dus dat is het einde van het verhaal. Maar wie was nu eigenlijk die François-Auguste Baron Lambermont? Wel, om te beginnen wist hem niet goed wat dat hem zelf wou worden, want hij was topambtenaar, diplomaat, minister van staat, maar eigenlijk wilde hem eerst priester worden en ging hem naar het seminarie.
0: Nee.
1: En dan dacht hem, ja, dat is misschien toch niks voor mij, en dan ging hem rechten studeren in Leuven en koos hem voor een militaire carrière.
0: Nee.
1: En dan uiteindelijk is hem ook geen militair geworden, want werd hem diplomaat.
0: Ja.
1: Hij was ook degene die naast de koning stond op die koloniale conferentie in Berlijn 1884, waar dat beslist werd om Congo Vrijstaat op te richten. De kolonie Congo werd eerst een persoonlijk bezit van de koning, van koning Leopold II. Later is dat een Belgisch bezit geworden.
0: Mm-hmm.
1: En uit dankbaarheid heeft de koning onze meneer Lambermont tot minister van staat verheven.
0: Ja.
1: Dat was dus maar een echt diplomatiek huzarenstukje. En dat is de Scheldetol in één keer afkopen van de Nederlanders. Zodanig dat Antwerpen en de Antwerpse haven kon groeien en bloeien. En dat wij die grote haven zijn, de vierde van de wereld, als ik het goed heb.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dus als je de zondag op een van de zondagen van Lambermont-Martre op die Lodewijk de Waalplaats, ga eens naar dat standbeeld kijken en zeg tegen onze Auguste Lambermont:
0: merci.
1: Merci, meneer Lambermont. We hebben veel aan u te danken.
0: Ja, dat is misschien een idee voor Trump, hè, voor de straat van Hormuz. Gewoon afkopen.
1: Ja. Laat ons zwijgen over Trump.
0: Ja.
1: Het leven is soms echt een schilderij, maar niet met Trump.
0: Ik wens je nog een hele fijne verjaardag.
1: Ja, dankjewel.
0: Wist je dat je jarig was samen met Dion de Mucci? Ken je die?
1: Ah, nee. Oh, dat is een toffe plaat.
0: Ja, ja.
1: Oh, ja.
0: Ik heb een nummertje van
1: graag.
0: Dion bezig. Bij.
1: Ah, ja.
0: Fijn weekend nog en tot volgende week maar weer. Hè.
1: Tot volgende week. Dag.

0: Britse band Dave D, Dozy, Bikke, Mick en Titch. En als ik die naam moet uitspreken, ben ik altijd blij dat de broers Colagni dat koor gewoon Scala genoemd hebben. En niet allemaal die namen van die dames, want dat zou wel geweest zijn. Daarvoor trouwens Diane de Mucci, zoals ik al zei. Hij is jarig vandaag, hij wordt vandaag 87 jaar. Eerst even dit nu.
1: Trek de dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien? Komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-3268 of via reservatie@radiominerva.be.

Memphis, Tennessee en gitarist Lonnie Mack, die zou vandaag normaal 85 geworden zijn. Hij werd geboren op 18 juli 1941, maar overleden 10 jaar geleden, werd uiteindelijk 74. Memphis, Tennessee, en nu we het daar toch over hebben, op 18 juli 1953 stopte een dan 18-jarige Elvis Presley bij de Memphis Recording Service, wat later omgedoopt zou worden naar Sun Records. Hij betaalde $3.98 om twee nummers op te nemen. That's when your heartaches begin en deze My Happiness. Mm.

Ed Kengel en Maria Elena uit 1958. Op 18 juli 1966 wordt Bobby Fuller dood aangetroffen in zijn auto voor zijn appartement in Hollywood. De omstandigheden van zijn dood zijn nogal duister. Hij is doorweekt van benzine en het is niet duidelijk of het om zelfmoord gaat of dat er kwaad opzet in het spel is. De officiële doodsoorzaak luidt verstikking door inhaleren van benzinedampen.

Catherine Ferry heette ze. En het komt uit het Songfestival van 1976. Un, deux, trois. Robin McDonald, die gitaar en basgitaar speelde bij Billy J. Kramer en de Dakotas, is geboren op 18 juli 1943. Overleed evenwel op zijn 72ste in 2015. Hier zijn Billy J. Kramer en de Dakotas en Little Children.

zou Jeff van Uitsel zeker zeggen. Dit was Kevin Coyne en Marlene. Op 18 juli 1972 worden alle 6 leden van Sly and the Family Stone gearresteerd als de politie hun tourbus doorzoekt en zo'n 900 gram marihuana en 2 flesjes cocaïne vindt.

Sly en de Family Stone uit 1971 en Family Affair. Dit heb ik teruggevonden in een dagloze krantje uit 1955. Hier is Eddie Fisher.

Eddie Fisher, everybody's got a home but me. Tristig, tristig, tristig. Op 18 juli 1968 krijgt Hugh Masekela een gouden plaat voor Did Grazing in the Grass. En dat nummer gaat ons naar 1 uur toe brengen. Dan is er reclame en gesproken dagblad. En dan zijn Annie en ik er terug voor het tweede deel van Café Minerva. Het enige wat u moet doen is van uw toestel blijven. Blijven luisteren. Blijf bij ons. Blijf bij Radio Minerva. Graag tot z'n biet.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard hebben naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouwd aan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groeten.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
3: Dan zit er niks anders op, hè?
2: Wat?
3: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
2: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
3: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
4: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Ouders kunnen extra verlof opnemen na de geboorte van hun kind. Het gaat om 5 dagen per kind die je afzonderlijk of in 1 keer kan opnemen in het jaar na de bevalling. Ze komen bovenop de bestaande verloven. Dat heeft de federale regering afgelopen nacht beslist. Het gaat om het zogenaamde familiekrediet en is vooral bedoeld voor vaders, zegt minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke.
8: Het is zo belangrijk dat jonge vaders de kans krijgen om bij hun pasgeboren kind te zijn. Ook die moeder wat te helpen en de taken niet alleen bij de moeder te laten. Ik denk dat jonge vaders dat meer en meer zelf graag zo doen. En dus inderdaad, die 5 extra dagen die worden eerst aangeboden aan de vader.
7: Maar moeders kunnen dat verlof dus ook opnemen. De regering maakt er zo'n 40 miljoen euro voor vrij. De Vlaamse regering wil meer dan 3.300 extra plaatsen creëren in onze woonzorgcentra. Ze trekt er meer dan 40 miljoen euro voor uit. Bijna 700 extra plaatsen zijn voorzien in kort verblijf, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee.
9: De meeste mensen, ook voor hun oude dag, is de droom: laat ik zo lang mogelijk thuis blijven, dicht in de buurt, bij familie, bij vrienden. En dan kan kort verblijf soms echt nodig zijn om als iemand van een ziekenhuis ontslagen wordt of de mantelzorger zit er even door, om kort ergens opgenomen te worden als er die extra zorg nodig is.
7: Daarnaast zijn woonzorgcentra nu zeker dat ze bijvoorbeeld in de zomer jobstudenten kunnen inzetten. De regering trekt daar bijna 6 miljoen voor uit. Tot nu moest die steun elk jaar opnieuw goedgekeurd worden. De VS heeft zijn aanvallen op Iran voltooid. Dat zegt het Amerikaanse leger na 7 nachten op rij vol aanvallen. Vooral op legerbasissen en wapenopslagplaatsen. Daarbij zouden zeker 3 doden zijn gevallen. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse legerdoelen in verschillende golfstaten, zoals Jordanië en Kuwait. In de Ronde van Frankrijk beginnen de renners aan een pittig weekend. De 14e rit gaat vandaag door de Vogezen. Een goede 155 kilometer met onderweg 3 beklimmingen van eerste en 1 van 2e categorie. Sportjournalist Maxime Goethals.
10: De eerste dag van een loodzwaar tweeluik. Een heel zwaar weekend. Vooral de Col du Haak helemaal op het einde. 11 kilometer lang met een paar loeistijle kilometers daarin die rond de 10% bengelen. De finish is wel vlak, maar alles zal wel beslist worden op die Col du Haak. Dus een eerste echte test opnieuw in die tweede week voor de klassementsman. Benieuwd waar Remco Evenepoel kan uitkomen.
7: Tadej Pogacar vertrekt in de gele leiderstrui met meer dan 3,5 minuut voorsprong op de Deen Jonas Vingegaard en ruim 4 minuten op Remco Evenepoel. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs. Later komt de zon erdoor bij 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog en we halen rond 23 graden.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
12: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
13: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Zeg, Josfien, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
15: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
14: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
15: Wie is dat? Ook een kinesist?
14: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
16: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
17: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer at Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
18: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
19: Merci Immobiep.
20: Aha. Minerva.
21: Je bent weer terug bij Café Minerva. Jouw wekelijkse afspraak met de geschiedenis op zaterdag.

0: En blijft nog altijd een van mijn favorieten uit de tweede helft van de jaren 40, eerste helft van de jaren 50 ook. Louis Jordan en Map Map was dat. Welkom op de B-kant van Café Minerva. We hebben...
1: Tato, zit jij nu nog altijd op café?
0: Ja, want er is nog heel wat te vertellen over 18 juli. Bijvoorbeeld dat Screaming Jay Hawkins vandaag 97 had kunnen worden, maar dat is niet helemaal gelukt. Hij is uiteindelijk 70 jaar geworden.

Garage. Uit onze afdeling Raar en Raarder hoorde je eerst Screaming Jay Hawkins en I Put a Spell on You en daarna Bobby Boris Pickett uit 1962 en The Monster Mash. Ik zei het daarnet al, het is een beetje kouder dan we gewend zijn vandaag. Voor de mensen die thuis zitten, kijk maar eens naar buiten en naar boven. Die dingen die je daar in de lucht ziet, dat zijn wolken, moest je het niet meer weten. Zowel ik, mijn zonnepanelen als Lullaby Embrace willen hetzelfde.

Bovenop mijn proefwerkje schreef ik toen JMJ 1967. Jimmy Mac, Martha Reeves en de Vandellas. En Martha Reeves is dus zoals gezegd jarig vandaag. Ze wordt 85 jaar. Ik neem u mee naar 1972 voor deze van de Hollies. Long Cool Woman in a Black Dress.

Hollies en Long Cool Woman in a Black Dress op 18 juli 1960 komt I'm Sorry van Brenda Lee op nummer 1 in de Verenigde Staten. Het plaatje blijft daar 3 weken staan.

Lee en I'm Sorry. En dan te weten dat de platenfirma het nummer eerst niet wou uitbrengen, omdat Brenda Lee nog zo jong was. En ze vonden het niet gepast om zo'n emotioneel nummer door zo'n jonge guppy te laten zingen. Het heeft jaren op een schap gelegen, ergens stof liggen vergaren. En dan uiteindelijk hebben ze het toch maar uitgebracht. En maar goed ook. Evie Sands werd geboren op 18 juli 1946 in een muzikale familie. Haar moeder was zangeres en Sands groeide op met muziek van Billie Holiday, Dinah Washington, Frank Sinatra, Jackie Wilson en The Beatles. Evie Sands wordt vandaag 80 jaar.

0: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
1: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
2: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Frans is dat manneke.

Het was niet Toots Tielemans die aan de speed heeft gezeten, maar wel Jerry Murat's harmonicats en de Galloping Comedians. Linda Gail Lewis, de jongere zus van Jerry Lee Lewis, is jarig vandaag. Ze wordt vandaag 79. Dit is van haar uit 1962.

Zo heb je ze meteen allebei gehad. Broer en zus Linda Gail Lewis en Jerry Lee Lewis. De naam Chantilly Lace. Van die Linda Gail Lewis, als je ervan houdt. Je moet maar eens gaan kijken op het internet, op YouTube. Daar vind je filmpjes terug van Linda Gail Lewis. Die, ja, volgens mij is het in een huiskamer met een bandje. Een optreden weggeeft voor haar broer op zijn 85ste verjaardag. En die zwingen allebei nog gelijk een trein. Dat is niet normaal. Op 18 juli 1964 komt Ragdoll van de Four Seasons op nummer 1 in de Verenigde Staten. Een positie die ze 2 weken lang volhouden. Woo!

typische geluid van de Four Seasons met Frankie Valli die de hoge noten zingt. Ragdoll was dat op 18 juli 1988. Mag Ike Turner een jaartje gaan zitten in de gevangenis van Santa Monica in Californië. Tijdens een verkeerscontrole had de politie 6 gram crack in zijn auto gevonden. In 1968 was hij nog samen met Tina Turner.

Of het toen in 1968 nog allemaal zo fijn was tussen Ike en Tina Turner, ik zou het u niet kunnen zeggen. Op 18 juli 1950 werd Glenn Hughes, een van de zangers van Village People, geboren. Om u even te situeren, hij was de man in dat lederen pak met die pornosnor. Hij is dus geboren in 1950, zou 76 geworden zijn vandaag, maar dat is niet helemaal gelukt. Hij is maar 50 jaar geworden. Hij overleed aan longkanker en werd begraven in zijn lederen pak.

heb je ze meteen nog eens allebei gehoord, die grote hits van de Village People, YMCA en Bar de Rijkswacht van de Strangers in the Navy was dat bij Village People. Blij dat ik het nog eens heb kunnen draaien, want binnenkort is het weer niet meer woke en dan mogen we dat weer niet meer. John Bootsy Wilson is geboren op 18 juli 1940, zou 86 geworden zijn vandaag, maar dat is niet gebeurd. Hij is overleden op zijn 69ste. Hier zijn de Silhouettes en Get a Job.

Silhouettes en Get a Job. Wie zeker niet moet gaan solliciteren zijn Jozef uit Ekeren, Thomas uit Antwerpen, Anaïs uit Groupon, Erna uit Berchem, Els en Jan uit Antwerpen, Hendrika uit Schilde, Maria uit Hoboken, Denise uit Deurne, Jannik uit Vorselaar, Nadine uit Sint-Pauwels, Martjen uit Mortsel en Erik uit Sint-Niklaas, want die zijn jarig en zoiets moet je vieren. En dat betekent dat het de hoogste tijd is om afscheid te nemen. Dit was Café Minerva voor vandaag, zaterdag 18 juli. Annie en ik gaan er vandoor, want zo dadelijk wordt hier echte radio gemaakt. Frankie en Monique tussen 2 en 4. Nog een heel fijn weekend en tot de volgende maar weer. Dag.

0: Café Minerva. Reserveren doe je via 98 FM.
1: Dit is de Radio Minerva Snoepplaat van deze week. The way you wear your hat, the way you

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoe ik.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva, van het Antwerpen.
7: Werkgeversorganisatie VBO noemt de aanpassing van de werktijd een mijlpaal voor de Belgische arbeidsmarkt. De federale regering bereikte daar vannacht een akkoord over. Werkuren worden zo niet meer per week, maar per jaar gerekend. Historisch, zegt Pieter Timmermans van het VBO.
8: Er zijn perioden in het jaar dat je wat meer kan werken en een andere periode wat minder kan werken. En toch behoud je elke maand jezelfde loon. In andere situaties word je op tijdelijke werkloosheid gestuurd. Dan valt je inkomen terug op 70% van je laatste loon. Nu valt dat weg, is dat niet mogelijk. Dus ja, ik denk dat dat een mijlpaal is in ons arbeidsrecht.
7: Ook Unizo reageert tevreden. Het waarschuwt wel dat de nieuwe maatregel niet mag leiden tot verplichte premies voor de werkgever. De VS heeft zijn aanvallen op Iran voltooid. Dat zegt het Amerikaanse leger na 7 nachten op rij vol aanvallen. Vooral op legerbasissen en wapenopslagplaatsen. Daarbij zouden zeker 3 doden zijn gevallen. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse legerdoelen in verschillende golfstaten, zoals Jordanië en Kuwait. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners zo'n 30 minuten geleden begonnen aan de 14e rit. Die telt zo'n 155 kilometer, met onderweg 4 zware beklimmingen. Remco Evenepoel verwacht veel strijd.
9: Mooie etappe vandaag, heel lastige slotklim, dus het zal moeten klaar zijn. Ik heb alleszins gestudeerd voor deze etappe, ik heb hem komen verkennen. Dus normaal gezien weet ik wel wat er op ons afkomt. En momenteel alles goed, goed gevoel in de benen. Herstel verloopt nog altijd vlot, dus hopelijk wordt het een mooie dag.
7: Onze landgenoot Ramses de Bruyne is niet gestart. Hij moet opgeven door ziekte. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs. Later komt de zon erdoor bij 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog en we halen rond 23 graden.
10: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
11: Zeg Kim, wat zin ik? Mita van der Maat stond op alle cover.
10: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
11: Ik kom die direct halen, hè.
10: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
12: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
13: zeg?
12: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
13: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingend binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
13: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
12: 0485 54 87 85.
14: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
15: Allemaal?
14: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè? En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
15: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
14: Wat zei het hem? 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
16: Aha, aha, aha. Minerva.

zaterdagmiddag het moment om even stil te staan, te genieten en je mee te laten voeren. Middagmatinee met Frankie. Een heerlijke mix van evergreens, crooners en muzikale parels die je hart verwarmen. Laat je zaterdag glanzen met de klanken van toen en de charme van nu. Zaterdagmiddag, middagmatinee met Frankie.

0: Of voor de top 3 door te geven voor de top 1000 die we uit gaan zenden vanaf 17 augustus. Je kan nog altijd stemmen. We bedanken natuurlijk ook Wilfried voor het programma tussen 10 en 14 uur Café Minerva en Annie die de telefoon heeft bediend. En oh, wat ben ik blij dat de temperatuur een beetje minder is, mensen. Ja, je kunt terug een beetje ademen. Je kunt, oh, alleen één spijtig, de warmte zit nog altijd binnen. Heb je daarmee eten? En wel, ik zorg voor een muzikaal dessertje. En we beginnen met Jackie Davis, eentje uit 1967 met I'll Buy That Dream. Goedemiddag.
1: Imagine me with my head on your shoulder and you with your lips getting bolder. A sky full of moon and a sweet mellow tune. I'll buy a dream. Imagine you in a gown, white and flowery, and me thanking Dad for your dowry. A church full of folks and those last minute jokes. I buy that dream. A honeymoon in Cairo and a brand new order gyro. Then home by rocket at a wink. We'll settle down in Dallas in a little plastic palace. It's not as crazy as you think. Just imagine me on our first anniversary with someone like you. It doesn't sound bad, and if it can be had,

Engelbert Humperdinck met You Are So Beautiful. En als ze dan zeggen van ja, ik kan alleen maar liefde geven, ik weet niet of de partner daar content mee gaat zijn, met alleen maar liefde te geven. Het kan zijn natuurlijk met I can give you anything but love. Hier is Danny Williams.

Marianne Montgomery, Let There Be Love. We zijn uit 1963. En nu gaan we naar 1971 met Des O'Connor en For the Good Times.

Deze zanger hoor je ook regelmatig bij Rudy van Brussel in de Crooner Club. Vandaag van 18 tot 20 uur. En ik heb deze man ook trouwens gekregen via Rudy van Brussel. Het is een Turkse zanger, Umur Göksal, met My Way. En natuurlijk kennen we My Way natuurlijk van Frank Sinatra. Hier is hij met Are You Lonesome Tonight.

0: Leven Engst wil altijd bekering. Maar er is meer dan alleen bekering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat manneke.
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten we aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Drink Minerva Triple and support the radio.
4: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
5: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
6: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
5: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
6: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
5: Het zijn de beste.
6: Het Minerva Café. Om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68. Of via reservatie@radiominerva.be.
7: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

Onze Duitse orgelvirtuoos Klaus Wunderlich met Strangers in the Night heeft lang op Hammond-orgels gespeeld, maar is daarna overgeschakeld naar Versi-orgels. En nu een Joegoslaaf die veel in Oostenrijk en in Duitsland optrad. Ik heb het over Ivo Robic met Morgen.

Andy Williams met Almost There. En als je denkt van, ah, die zou ik wel eens graag in die top 1000 willen stemmen, dat kan nog altijd, mensen. Je hebt nog 13 dagen en 9 uur en 17 minuten de tijd. En dat kan je op twee manieren. Ofwel ga je naar onze website, Radio Minerva, en dan zie je staan top 1000, daar klik je op en dan zie je van alles. Of je kan gewoon naar de studio bellen en geef je top 3 door naar de 03-219-1727 en Monique noteert alles. Dus, hè, Almost There, Andy Williams. Nu Ernie Andrews met Lover, Come Back to Me.

Caterina Valente met Hindu Sten. En dat zou een Indisch schiereiland zijn. Op het noorden van een Indisch subcontinent. Ja. En nu gaan we even naar de noordenburen. Met vader en dochter Willy en Wilke Alberti met dat afgezaagde zinnetje.

nog iemand die zijn hart heeft verloren in San Francisco. I left my heart in San Francisco. Mad Dusk. We gaan er even uit voor wat reclame en het tijd zijn van 15 uur. Mij hoor je terug na het tijd zijn van 3 uur. En dat doen we met James, Darren en Lady. Tot zo!

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduw is hier, mijn benen zijn dik. Het werd dat we naar Petersmaai begonnen in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rugjesje gauw dan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmaai wel in Schoten, kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmaai wel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
3: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: Werkgeversorganisatie VBO noemt de aanpassing van de werktijd een mijlpaal voor de Belgische arbeidsmarkt. De federale regering bereikte daar vannacht een akkoord over. Werkuren worden zo niet meer per week, maar per jaar gerekend. Historisch, zegt Pieter Timmermans van het VBO.
5: Er zijn perioden in het jaar dat je wat meer kan werken en een andere periode wat minder kan werken en toch behoud je elke maand jezelfde loon. In andere situaties word je op tijdelijke werkloosheid gestuurd, dan valt je inkomen terug op 70% van je laatste loon. Nu valt dat weg, is dat niet mogelijk. Dus ja, ik denk dat dat een mijlpaal is in ons arbeidsrecht.
4: Ook Unizo reageert tevreden. Het waarschuwt wel dat de nieuwe maatregel niet mag leiden tot verplichte premies voor de werkgever. De VS heeft zijn aanvallen op Iran voltooid. Dat zegt het Amerikaanse leger na 7 nachten op rij vol aanvallen. Vooral op legerbasissen en wapenopslagplaatsen. Daarbij zouden zeker 3 doden zijn gevallen. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse legerdoelen in verschillende golfstaten, zoals Jordanië en Kuwait. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners zo'n half uur geleden begonnen aan de 14e rit. Die telt zo'n 155 kilometer, met onderweg 4 zware beklimmingen. Remco Evenepoel verwacht veel strijd.
6: Mooie etappe vandaag, heel lastige slotklim, dus het zal moeten klaar zijn. Ik heb alles eens gestudeerd voor deze etappe, ik heb hem komen verkennen. Dus normaal gezien weet ik wel wat er op ons afkomt. En momenteel alles goed, goed gevoel in de benen. Herstel verloopt nog altijd vlot, dus hopelijk wordt het een mooie dag.
4: Onze landgenoot Ramses de Bruyne is niet gestart. Hij moet opgeven door ziekte. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs. Later komt de zon erdoor bij 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog en we halen rond 23 graden.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
9: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
10: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 4573. Dat is 03 218 4573. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
11: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maandag wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
12: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
11: En wat kost deze schatting?
12: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert, 03-226-93-93. Edem?
13: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
14: Merci, Immobiep.
15: Aha, aha, aha. Mijn
14: Minerva.
15: We gaan het tweede deel van de middagmatinée in met dezelfde warme toon en tijdloze melodieën.

Ik denk dat je er vandaag geen last van gaat hebben van je eigen schaduw te zien, want het zonnetje geraakt er niet door. Me and my shadow, dat is Linda Lawson. En nu gaan we terug in de tijd, naar 1950, met Tony Martin en Martha.

Heeft u hem herkend? Onze eigenste Raimondo, of beter gezegd Jacques Raymond, met Hey There. En nu Moonlight and Roses. Hier is Jim Reeves.

Onze eigenste Wiltura met de mooiste. En nu Pat Boone met Moonlight Serenade.

0: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plaag op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete Top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al in monofoorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar uw Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
7: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
6: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
7: Ja, ik zijn Claire.
6: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Eugene Berry met A Perfect Paris Night. Ik zal nooit niet weten wat een Perfect Paris Night is, want ik ken geen letter Frans. Mijn Frans is zo goed als mijn Chinees, wil zeggen 0,0. Nu Helen O'Connell met Saturday Night.

Heartland met Carioca. En Carioca zou eigenlijk een benaming zijn voor een inwoner van de Braziliaanse stad Rio de Janeiro. Maar dat waar is, ik weet niet dat het daarover gaat. Nu Dennis van Arsen met That's Life.

En wil je nog meer van zo'n crooners horen, dan moet je straks tussen 18 en 20 uur luisteren naar de Crooner Club met Rudy van Brussel. Nu Ronnie Hilton met A Lucky Day.

Lucky Day, Ronnie Hilton. Mijn twee uurtjes zitten erop, beste luisteraars. Bedankt voor het luisteren. Je hebt de groetjes van mij, Frankie, en natuurlijk ook van mijn vrouwtje Monique. Volgende week zijn we weer terug. Zelfde tijd, zelfde plaats. Blijf luisteren, blijf afgestemd op Radio Minerva. Wat krijgen we vandaag nog? Ja, volgende twee uurtjes zijn non-stop. En dan krijgen we van 18 tot 20 uur de Kroener Club met Rudy van Brussel. En dan van 20 tot 21 uur Popcorn City met Jan van Dijk. En van 21 tot 22 uur de Van Dijk Collectie. En om 22 tot 24 uur Jukebox Gold met Mark Uithoven. Nog veel luisterplezier met de collega's. En we gaan eruit met Gérard Lenormand met Michel. Tot volgende week. Nog een fijn weekend.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meeninfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze daar ook.
2: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
3: Dan zit er niks aan de soep, hè?
2: Wat?
3: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
2: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
3: Niet twijfelen, naar de K2, vooruit.
4: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Het aantal besmettingen van de stekbacterie breidt uit. Er is nu ook een 6e kind besmet geraakt. Dat bevestigt het departement Zorg. Eerder waren er al 5 besmettingen vastgesteld. Bijna alle kinderen bezochten een kinderboerderij in Brasschaat. Ze kampen onder meer met zware nierproblemen. Het departement Zorg onderzoekt mogelijke maatregelen, zegt Joris Monens.
8: Als we met zekerheid weten dat de boerderij de plek is waar de besmettingen zijn gebeurd, dan zullen we moeten gaan kijken met welke aanbevelingen we de boerderij eventueel terug kunnen laten heropstarten. Dat zullen alleszins aanbevelingen zijn in de richting van doorgedreven handhygiëne na elk contact met dieren.
7: De boerderij is voorlopig ook tijdelijk gesloten. Oppositiepartijen Groen en Anders willen een spoedbijeenkomst van de bevoegde Kamercommissies na de akkoorden die de federale regering afgelopen nacht sloot. Groen vraagt onder meer extra uitleg over het verbod op producten uit bezette Palestijnse gebieden. En ook over de aanpassing van de werktijd bestaat nog discussie, zegt Meirem Almaci van Groen.
9: Men is het gewoon nergens meer over eens en iedereen legt alles anders uit. Vanuit welke hoek je ook bekijkt. Je ziet dat de N-VA en de MR andere interpretaties hebben dan vooruit. En dus is het de vraag wat er effectief beslist is. En daar heeft de bevolking het recht op. En daarom dat wij dat als parlement ook vragen om die commissies bijeen te roepen.
7: Volgens oppositiepartij Anders zijn er nog te veel losse eindjes. En tennis. Onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich geplaatst voor de finale op het toernooi van Gstaad. Zijn allereerste finale in zijn carrière. Collignon versloeg een Argentijn in 3 sets. Het werd 1-6, 7-6 en 7-5. In de finale neemt hij het op tegen de Kazak Shevchenko of de Griek Tsitsipas. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs, later komt de zon erdoor bij 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog en we halen rond 23 graden.
3: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
10: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gauw glak als vroeger.
3: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
10: Allee, kom, pak rap eens voor te schuiven.
3: 0485 54 87 85.
11: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boksprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
13: Aha, Minerva.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd laat dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dakje.
3: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god het niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
5: 03-366-37-32.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah, ah.
5: Het is nu 5 uur.
6: Goedemiddag. Radio Minerva van Antwerpen.
7: Het aantal besmettingen van de stekbacterie breidt uit. Er is nu ook een zesde kind besmet geraakt. Dat bevestigt het departement Zorg. Eerder waren er al 5 besmettingen vastgesteld. Bijna alle kinderen bezochten een kinderboerderij in Brasschaat. Het departement Zorg onderzoekt mogelijke maatregelen, zegt Joris Monens.
8: Als we met zekerheid weten dat de boerderij de plek is waar de besmettingen zijn gebeurd, dan zullen we moeten gaan kijken met welke aanbevelingen we de boerderij eventueel terug kunnen laten heropstarten. Dat zullen alleszins aanbevelingen zijn in de richting van doorgedreven handhygiëne na elk contact met dieren.
7: De boerderij is voorlopig ook tijdelijk gesloten. Ons land gaat tegen volgende zomer een nieuw hitteplan uitwerken. Dat heeft de federale regering beslist. Het moet ervoor zorgen dat alle sectoren zich kunnen voorbereiden op hittegolven en extreme temperaturen. De VOD Volksgezondheid en het Nationaal Crisiscentrum gaan dat nieuwe plan nu uitwerken. Daarin moeten onder meer concrete maatregelen staan. Oppositiepartijen Groen en Anders willen een spoedbijeenkomst van de bevoegde Kamercommissies na de akkoorden die de federale regering afgelopen nacht sloot. Groen vraagt onder meer extra uitleg over het verbod op producten uit bezette Palestijnse gebieden. Ook over de aanpassing van de werktijd bestaat nog discussie, zegt Meirem Almaty van Groen.
9: Men is het gewoon nergens meer over eens en iedereen legt alles anders uit vanuit welke hoek je ook bekijkt. Hè. Je ziet dat de N-VA en de MR andere interpretaties hebben dan vooruit. En dus is het de vraag wat er effectief beslist is en daar heeft de bevolking het recht op en daarom dat wij dat als parlement ook vragen om die commissies bijeen te roepen.
7: Volgens oppositiepartij Anders zijn er nog te veel losse eindjes. Het was een erg drukke dag op de Europese snelwegen. Mobiliteitsorganisaties Touring en VAB voorspelden een zwart weekend. Op het hoogtepunt van middag stond in Frankrijk meer dan 700 kilometer file. Vooral op de A7 richting het zuiden stonden heel wat auto's aan te schuiven. Ook in Zwitserland was het lang aanschuiven voor de Gotthardtunnel. Ook morgen verwachten de mobiliteitsorganisaties nog veel verkeer. Vertrek dus vroeg en neem zeker wat water mee voor onderweg. In Iran zijn al minstens 50 doden gevallen sinds het geweld in het Midden-Oosten opnieuw is toegenomen. Meer dan 500 mensen raakten gewond. Dat zegt het ministerie van Volksgezondheid op X. Sinds begin deze maand valt het Amerikaanse leger opnieuw het zuiden van Iran aan. Iran reageert dan weer met tegenaanvallen op Amerikaanse legersites in de Golfstaten. Die spreken dan weer van oorlogsmisdaden. En goed nieuws voor de Spaanse selectie en hun sterspeler Lamine Yamal. Hij is fit voor de WK-finale morgen tegen Argentinië, dat zegt de Spaanse bondscoach. De afgelopen dagen trainde Yamal apart nadat hij in de halve finale tegen Frankrijk een trap tegen zijn been kreeg. De WK-finale begint morgenavond om 9 uur. Het is wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs, later komt de zon erdoor bij 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog en we halen rond 23 graden.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de kris.
5: Allee, ik bedoel van zo'n bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
10: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
11: Zeg Kim, wat zijn ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
10: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
11: Ik kom die direct halen, hè.
10: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
12: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Bye van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De Katjou plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
2: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
3: Dan zit er niks anders op, hè?
2: Wat?
3: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
2: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
3: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
4: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
5: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: De Sloveen Tadej Pogačar pakt zijn vierde zege in de Ronde van Frankrijk. Pogačar was de beste in een loodzware bergrit. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en had aan de finish meer dan 37 seconden voorsprong op zijn Mexicaanse ploegmaat Del Toro en de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel had een moeilijk moment, maar kon daarna toch herstellen. Hij finishte als vijfde op 48 seconden. Pogačar blijft ook autoritair leider. De Italiaan Kimi Antonelli vertrekt morgen van op pole position in de grote prijs Formule 1 van België. Antonelli zette de snelste tijd neer op het circuit van Spa-Francorchamps. Hij was sneller dan de Nederlander Max Verstappen en de Brit Lando Norris. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De Socialistische Vakbond reageert kritisch op het zomerakkoord van de federale regering. Die hakte afgelopen nacht verschillende knopen door, onder meer over de aanpassing van de werktijd en de minimale dienstverlening in gevangenissen. Er zitten goede zaken in, maar de Socialistische Vakbond is vooral bezorgd. Voorzitter Bert Engelaar.
8: Ja, wij blijven heel kritisch over de hele lijn, want voor de openbare diensten die gaan toch ook weer zwaar geraakt worden. Minimum dienstverlening bij de gevangenissector. Dus wij juichen dit akkoord niet zo erg toe. Wij stellen gewoon vast dat er veel op de vraag van de werkgevers wordt ingegaan en heel, heel weinig om wat de werknemers echt om vragen. Dus ja, wij zijn toch teleurgesteld.
7: Ook oppositiepartijen Groen en Anders zijn kritisch. Het was een erg drukke dag op de Europese snelwegen. Mobiliteitsorganisaties Touring en VAB voorspelden een zwart weekend. Op het hoogtepunt vanmiddag stond in Frankrijk meer dan 700 kilometer file. Vooral op de A7 richting het zuiden stonden heel wat auto's aan te schuiven. Ook in Zwitserland was het lang aanschuiven voor de Gotthardtunnel. En ook morgen verwachten de mobiliteitsorganisaties nog veel verkeer. Vertrek dus vroeg en neem zeker wat water mee voor onderweg. In Iran zijn al minstens 50 doden gevallen sinds het geweld in het Midden-Oosten opnieuw is toegenomen. Meer dan 500 mensen raakten gewond, dat zegt het ministerie van Volksgezondheid op X. Sinds begin deze maand valt het Amerikaanse leger opnieuw het zuiden van Iran aan. Iran reageert dan weer met tegenaanvallen op Amerikaanse legersites in de Golfstaten. En die spreken dan weer van oorlogsmisdaden. In het nieuws eindigen we waarmee we begonnen zijn. Want het is vandaag exact 50 jaar geleden dat Lucien van Impe de Ronde van Frankrijk won. Meteen ook de laatste Belg die de Tour kon winnen. In zijn thuisgemeente Erpenmeren werd Van Impe dan ook de hele dag geëerd. Maar het is tijd dat er een nieuwe Belg de Tour wint, zegt hij.
9: Wij zijn het wielerland. We hebben klassieke coureurs. We gaan dat toch ook een ronde coureur hebben. Tjoe, waar blijven ze? Ze mogen komen van mij nu, hè, liefs. Het is mooi geweest, een mooi feest. Laat ze nu maar terug de Ronde van Frankrijk winnen.
7: Het is wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs. Later komt de zon erdoor bij 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog en we halen rond 23 graden.
10: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
10: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
10: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
12: Zeg, Josephine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
13: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
12: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
13: Wie is dat? Ook een kinesist?
12: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
14: Je kan Oraliften bereiken op 03-218-4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
15: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambie naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
16: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
17: Zie je, Robert, ik heb van ons maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
16: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
18: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
17: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza. En ga me misschien mee, als je braaf bent. Dat is toch een filodie van mij, hè?
19: Robert, de expert, nul draai. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
20: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
21: Merci, Immobiep.
22: Aha, aha, aha. Minerva.
23: Welkom op Sint-Anna-strand. Dit is Radio Minerva met de Crooner Club.

Babyface. Ja, dat heb ik al zeker niet meer. Ja, dat is nu eenmaal als je wat ouder wordt. Goedenavond en welkom hier in de Kroneclub met Rudy van Brussel. We zijn er volledig klaar voor, tot en met 8 uur. En ik wou nog even meedelen, want ik heb afgelopen weken berichtjes gehad, mailtjes gehad, telefoontjes, om Lou van Put sterkte te wensen. Want je weet, ik ben voor deze week eigenlijk naar Spanje geweest om Lou van Put te gaan te bezoeken. Dat heb ik dan ook gedaan en met van harte doet hij zeker de groetjes terug, want ik heb dat samen gedaan met een ex-collega van Radio Minerva. We hadden net gehoord Marisa Jarrett.

Ich liebe dich van Pink Martini. Is dat toevallig toch ook geen drank zeker? We gaan verder luisteren naar Tom Jones met Only One.

0: Hij blijft toch zeker alleszins een mooie stem te hebben. Altijd geweest deze Tom Jones met Only One. En ik moet ook zeggen, deze programma, De Groene Club, draag ik speciaal op aan Lou van Put. Want hij heeft dit allemaal mogelijk gemaakt voor mij, voor deze programma te kunnen presenteren. Helemaal in het begin, 6,5 jaar geleden is dat al ondertussen. We gaan verder met Matt Dusk en die staat ook volledig niet stil, want de interview dat blijft op zich wachten. Maar laten we hopen ergens in augustus een datum te prikken en dan kan hij alles vertellen wat dat hij te zeggen heeft, want hij heeft heel nieuw werk bij deze onder andere van A Little Bit Bad.
1: Hey, it's Matt Dusk, and you're listening to the one and only De Kroener Club with Rudy Van Brussel.

We deden een beetje rustiger aan met Laura Fiji, met Quando Vulva a Tu Lado. Ik hoop dat ik het goed uitgesproken heb, want natuurlijk, een andere taal is zeker niet mijn sterkste kant.

0: Af en toe moet je dat wel eens tegen je partner kunnen zeggen. The Way You Look Tonight. Dit was een nummer van Richard Marx. En daarvoor hadden we Thorsten Goods met How Sweet It Is. Zometeen Robert Long.
1: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren bij Minerva.
2: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Geen zomer zonder top 1000 en geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva-trippeltje al hier monofoortpak, hè. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voortpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva-trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pak en spaar de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
8: Oh ja? Of vol vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
7: Voilà, nou hoor ik op spreken ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
8: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als gaar, mijn tongen doken. Zal ik bellen? Nog 03-219-32-68. Of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
7: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
8: Vrongs is dat, manneke.
9: Welkom op het Sint-Anna-strand bij Radio Minerva met Rudy van Brussel in de Kroener Club.

stel je voor dat ze de muziek van mij zouden afnemen. Waar zou ik hier dan staan bij Radio Minerva? Niks niet meer, geen muziek. Nee, dat gaan we zeker niet toelaten. Dat nemen ze mij nooit meer af. Dit was een nummer van Robert Long. Easy Street, wat kan dat zijn? Een nummer van Dick van Dijk.

Een nummer van Matt Monroe was dit. We gaan verder met, even kijken op mijn lijst, met een nummer van Dennis van Arsen met Exuente de Positive. En als ik het begin hoor, dan zou ik denken, is dit een James Bond-stijl? Maar dat is het helemaal niet.

Eigenlijk heb ik dat een beetje kunnen doen. Jullie gelukkig maken met de muziek hier in de Groene Club. Samen met Sarah Vaughan met Make Someone Happy. Rod Stewart en Diana Ross, dat is onze volgende met I've Got a Crush on You.

I've Got a Crush on You van Rod Stewart en Diana Ross. We zijn toe aan onze laatste vocale en dat eindigen we met Mike Benson met Running in Circles. En trouwens, morgen is hij hier te gast bij Radio Minerva, bij Sis van de Bist, morgen in de namiddag. Dus ik zou zeggen, zeker luisteren, want hij gaat zijn nieuwe CD-LP voorstellen. Tot zo meteen.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
3: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god het niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
5: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
5: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: De Sloveen Tadej Pogačar pakt zijn vierde zege in de Ronde van Frankrijk. Pogačar was de beste in een loodzware bergrit. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en had aan de finish meer dan 37 seconden voorsprong op zijn Mexicaanse ploegmaat Del Toro en de Fransman Paul Seixas. Remco Evenepoel had een moeilijk moment, maar kon daarna toch herstellen. Hij finishte als vijfde op 48 seconden. Evenepoel is dan ook tevreden.
8: Ik moet eerlijk zijn dat ik wel afgezien heb van de regen vandaag. Ik had best wel wat kou geleden, maar uiteindelijk mijn eigen ding gedaan op die slotklim ook. Het ging net even te hard voor mij en uiteindelijk pees ik het nog behoorlijk goed, want ik verlies niet heel veel. Ik krijg naar mijn gevoel wel een sterke slotkilometer, anderhalve kilometer. Uiteindelijk ja, niet heel veel tijd verloren op de mannen die gevaarlijk zijn voor het podium.
7: Pogačar blijft ook autoriteitsleider. De Italiaan Kimi Antonelli vertrekt morgen van op pole position in de grote prijs Formule 1 van België. Antonelli zette de snelste tijd neer op het circuit van Spa-Francorchamps. Hij was sneller dan de Nederlander Max Verstappen en de Brit Lando Norris. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De Socialistische Vakbond reageert kritisch op het zomerakkoord van de federale regering. Die hakte afgelopen nacht verschillende knopen door, onder meer over de aanpassing van de werktijd en de minimale dienstverlening in de gevangenissen. Er zitten goede zaken in, zegt de vakbond, maar ze zijn ook vooral bezorgd. Voorzitter Bert Engelaar.
9: Ja, wij blijven heel kritisch over de hele lijn, want voor de openbare diensten die gaan toch ook weer zwaar geraakt worden. Minimum dienstverlening bij de gevangenissector. Dus wij juichen dit akkoord niet zo erg toe. Wij stellen gewoon vast dat er veel op de vraag van de werkgevers wordt ingegaan en heel, heel weinig om wat de werknemers echt om vragen. Dus ja, wij zijn toch teleurgesteld.
7: Ook oppositiepartijen Groen en Anders zijn kritisch. In Zaragoza in het noorden van Spanje is de grote bosbrand daar nog altijd niet onder controle, dat melden de lokale autoriteiten. De brand brak woensdag uit. In totaal is al meer dan 15.400 hectare natuur afgebrand. 6 dorpen werden ook al geëvacueerd en er kunnen nog evacuaties volgen. En het nieuws eindigen we waarmee we begonnen zijn, want het is vandaag exact 50 jaar geleden dat Lucien van Impe de Ronde van Frankrijk won. Meteen ook de laatste Belg die de Tour kon winnen. In zijn thuisgemeente Erpenmeren werd van Impe dan ook de hele dag geëerd, maar het is tijd dat er een nieuwe Belg de Tour wint, zegt hij.
10: Wij zijn het wielerland. We hebben klassieke coureurs. We gaan dan toch ook een ronde coureur hebben. Tjoe, waar blijven ze? Ze mogen komen van mij nu, hè, liefs. Het is mooi geweest, een mooi feest. Laat ze nu maar terug de Ronde van Frankrijk winnen.
7: Vanavond klaart het op. Vannacht wisselend bewolkt bij minima tot 12 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna opklaringen bij 24 graden. Volgende week wisselend bewolkt, lokaal kan het regenen bij zo'n 22 graden.
11: Welkom op Sint-Anna-strand. Dit is Radio Minerva met de Crooner Club.

0: Goedenavond, welkom in het tweede deel van de Groene Club met Rudy van Brussel. We zijn alleszins vastgestart met Jesse Belvin, Sing When the Strings of My Heart. En als ik naar buiten kijk, ja, het is een beetje bewolkt. De temperaturen zijn serieus gezakt naar 3, 24 graden. Als je weet dat ik deze week in Spanje zat met gemiddeld van 40, 43 graden, is deze toch wel heel zalig. We gaan verder genieten van dit programma. En uiteraard hebben we nog een paar Belgische artiesten dit uur te horen, beter gezegd. Maar dat is later. We gaan verder met de Ella Fitzgerald met What This Thing Called Love. Goedenavond.
1: This is Rudy's Kroenerclub.

Dit was Ellie Fitzgerald met What This Thing Called Love. Wat dat ze daarmee bedoelen, dat kan alle richtingen uitgaan, uiteraard. Abracadabra. Ik ga hier zeker niet over, maar wel een nummer brengen van Robin McHale.

0: Stel je voor dat je zou kunnen toveren, abracadabra, was dit van Robin McKell. We gaan eigenlijk starten met de Kroonerpick, want die hebben het vorige uurtje niet gehad. Dus dat wil zeggen, deze uur krijgen jullie er drie. Ene van Sammy Davis Jr., meteen daarachter Frank Sinatra. En een beetje later Dean Martin, want die horen er zeker allemaal bij.
1: Na een wijntje, een plaat van Frank, Sammy of Ned. Dit is de Kroener Club.

Ze zeggen meestal de twee voor de prijs van één. Sammy Davis Jr. en Frank Sinatra hadden we achter elkaar gehoord. Alhoewel, een derde hoort er zeker bij, maar die komt wel later. Dean Martin samen met Jody Holiday. Maar dat is voor later, want nu gaan we luisteren naar Richard Marx met Fly Me to the Moon.

Twee nummers achter elkaar kregen jullie te horen van de Manhattan Transfer, beter gezegd, met A Tisket, A Tasket. En ja, rare titel eigenlijk. En daarvoor Richard Marx met Fly Me to the Moon. Ik had het beloofd, enkele Belgische artiesten nu vanavond hier in de Kroenenclub. En we starten alvast met Yvette Ravel met I Am Sailing. Een nummer dat ook gezongen werd door Rod Stewart.

0: We hoorden net een nummer van Yvette Ravel met I Am Sailing. En als ik me niet vergis, vertoeft zij nu momenteel aan de kust. Dus dat zou een heel toepasselijk nummer zijn. Alhoewel, ja Yvette, wij zien elkaar zeker op de artiestenreunie in oktober.
1: Hey, it's Matt Dusk and you're listening to the one and only De Crooner Club with Rudy Van Brussel.

0: 3 o'clock in the morning.
1: Block.
0: Ja, dan denk ik dat ik toch in mijn bedje nog even mij omdraai en verder zal gaan slapen. We hoorden net Annie Anderson en Morris Dean. En daarvoor hadden we Matt Dusk met If I Rule the World. Als je de wereld zou kunnen omruilen, laat het gewoon weten hoe dat jij het zou doen. Dan mag je eventueel bellen naar de studio op het nummer 03 219 17 27.

De titel lijkt wel een beetje op een karaoke, maar het is karaoke. En dat wel van Jack Jones. We zijn toe aan onze laatste van de Groene Pek. Niet van de Groene Club, om duidelijk te zijn, maar wel van de Groene Pek. En dat doen we samen met Dean Martin en Judy Holliday met Just in Time.

U zult het wel gemerkt hebben dat dit een zeer oude opname is van Dean Martin en Judy Holiday, beter gezegd, met Just in Time. We gaan verder met Kevin Gavin met As Long As I Live.

Hopelijk hebben jullie al wat kunnen genieten van de Kroene Club met deze nummer van May, van Marilyn May. En we gaan verder met Martin Havet met Unsel Mo.

was dan ook meteen onze laatste vocale van twee uur, de Kroener Club. En dat hebben we natuurlijk geëindigd met Matt Monroe, If I Got Love. Ik ben er graag terug volgende week voor twee uur, de Kroener Club. En dat doen we met alle plezier. Ik wil bedanken voor de fijne reacties en ik zou zeggen, blijf luisteren, want er zijn nog heel wat collega's die vanavond aan de beurt komen. Dus goedenavond en graag tot volgende week.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Ook volgens Iran is de wapenstilstand tussen de VS en Iran voorbij. Dat heeft de opperste leider van de Iraanse revolutionaire garde gezegd in een verklaring. Volgens Iran is het akkoord met de VS niet meer geldig omdat de VS het geschonden heeft. Beide landen voerden de afgelopen week luchtaanvallen uit. Amerika bombardeerde naar eigen zeggen militaire doelen in Iran. Iran vuurde dan weer drones en raketten af op militaire legerbasis in het Midden-Oosten. Eerder liet ook Amerikaans president Trump weten dat de overeenkomst niet langer geldig was. Op de Gentse feesten wordt de Vlasmarkt dan toch niet afgesloten. Dat hebben de politie en het stadsbestuur samen beslist. Op die Vlasmarkt kunnen feestvierders tot laat in de nacht doorvieren. Als er meer dan 4000 mensen op het plein waren, werd het wel afgesloten. Maar daar komt de politie nu toch op terug. Matto Langeraard.
3: We zagen ook de mensen aan de in- en uitgangen een beetje met ongeduld en wat onbegrip op deze maatregel. Voor ons is veiligheid prioriteit 1. En daarom hebben wij beslist van kijk, ja, we gaan deze maatregel, deze Gentsfeesten, niet meer invoeren. En na de Gentsfeesten gaan we alles rustig evalueren en bekijken wat we volgend jaar kunnen doen.
2: De Gentse feesten duren nog tot en met volgende week zondag. In Zaragoza in het noorden van Spanje is de grote bosbrand daar nog altijd niet onder controle. Dat melden de lokale autoriteiten. De brand brak woensdag uit. In totaal is al meer dan 15.400 hectare natuur afgebrand. 6 dorpen werden ook al geëvacueerd en er kunnen nog evacuaties volgen. Vanavond klaart het op, vannacht wisselend bewolkt bij minima tot 12 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna opklaringen bij 24 graden. Volgende week dan weer wisselend bewolkt, lokaal kan het regenen bij zo'n 22 graden.
4: Get ready for another Popcorn City.
5: Your weekly dose of popcorn oldies.
6: I keep on knocking on wood.
7: Dit is Popcorn City.
8: Het programma voor de echte popcornliefhebber.
4: Popcorn City, the number one in popcorn oldies.
9: Popcorn City. Oh.

0: If you like me and I like you, dan kunnen we beter ineens gaan samenwonen. Teresa Brewer uit 1959. In de jaren 50 was zij een van de meest populaire zangeressen in de Verenigde Staten en ze heeft meer dan 600 liedjes opgenomen. Een vlotte start, zeg maar. Dit is Popcorn City en mijn naam is Jan.
1: Goedenavond. Dit is voor Jan van Dijk.
2: Hier is hij weer. Een belevenis te meer.
3: Jan van Dijk.
4: Pop.

Vingervlugge vingers en strakke blazers uit 1967 met de Barcase en Soulfinger, voorafgegaan door een hele mooie van Brenton Wood die bijna 60 jaar geleden liet horen hoe je popmuziek combineerde met soul in Gimme a Little Sign. En we gooiden het soulblokje open met Joy Heatherton en Hullabaloo uit 65. Wat een tijd en wat een plaat.

We rekken de tijd met een mengeling tussen pop, jazz en vooral veel sfeer uit 1962 met Al Nevins en Linger A While en daarvoor Someday Soon van Betty Everett uit 64. We begonnen het drieluik met een uitnodiging tot de dans van Benjamin Earl Nelson, die we beter kennen als Ben E. King en Dance With Me. Dit is Popcorn City en hier is Johnny Nash.

Een plaat van maar liefst 61 jaar geleden en ze klinkt nog altijd nog zo fris als een verdufte schotelvot. Maar ik hou ervan, niet van verdufte schotelvotten, maar wel van eerlijke popcorn soul, zoals deze van Barbara Green, die toen nog maar 13 was, maar ze kon zingen met een doorleefde stem, alsof ze al 3 echtscheidingen achter de rug had en aan het werken was aan de vierde. De smeekbede van een minnaar, A Lover's Plea. Verder draaide ik Paul Sindep uit 1966 met I Was a Fool. Echte popcorn voor fijnproevers en je kon dansen op muziek van Johnny Nash uit 1968. De man kon een krant voorlezen en het zou nog zo klinken. Don't take away your love. Zullen we even in de verzoekplaten duiken? Ik heb er 3.

We doken weer heel diep in de kelders van de muziekgeschiedenis en daar stuiten we op de Allen Sisters, die ook verkocht worden als The American Sisters, maar ze kwamen uit Canada, dus er klopte ergens iets niet. Het waren twee zussen, Jackie en Coralie Allen, een duo uit het Canadese Edmonton, en Never on Saturday kwam uit 64. Wij doen het altijd op zaterdag, de popcorndag bij uitstek, hier bij Minerva. Ik draaide ook een tweede en een derde verzoekje. Dat waren platen van Herbie Goins uit 1966 met 36-22-36, wat verwees naar de ideale mate van de pin-up modellen die overal aan de muur hingen. En luchtig en lekker, en uit 1962 Johnny Twyford en Your Nose is Gonna Grow. Platen kan je vragen en we hebben dat graag door een e-mailtje te sturen naar popcorncity@telenet.be.

Hele mannetjes, dat tollen niks zwaar smaken, hè? Waar zijn de beste in popcorn oldies? Popcorn City, Zuid is swingend met Jan van Dijk op Radio Minerva.

Johnny Aladdin uit 1967. Niet die van de wonderlamp, maar die van Happy Together. Gelukkig zijn doen we samen en met Popcorn City kan je vakantie niet meer stuk. De talenknobbel kwam van een chick uit de JJ-periode in Frankrijk. Geen chick om op te sabbelen, maar eentje om mee te babbelen. Want we worden wij ook al een dagje ouder en dan is het vuur eruit. JJ-muziek in optima forma, charmant en swingend. Precies wat we nodig hadden met Chantal Kelly uit 1965 en Je sais bien. En we begonnen het blokje met Gary Criss uit 1966 en Welcome Home to My Heart. Daar bestaat ook een Franse versie van eentje van Sacha Distel en Que c'est bon, maar dat is voor een andere keer. Want voor vandaag is het genoeg geweest, het is veel te warm hier binnen. Ik ga rap een turbo-douche pakken tijdens het nieuws en dan snel weer terug voor de Van Dijk-collectie, want die is er na 9 uur. Tot z'n biet.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In het Midden-Oosten zijn twee Amerikaanse soldaten omgekomen bij Iraanse aanvallen. Het gebeurde volgens het Amerikaanse leger tijdens een missie in Jordanië. Een derde soldaat is nog vermist. Bij de aanvallen raakten ook 4 soldaten gewond. Intussen zegt de leider van de Iraanse revolutionaire garde dat de vrede in het Midden-Oosten nu definitief voorbij is. Ook Iran zegt dus het voorlopig akkoord met de VS op. Eerder deed ook Amerikaans president Trump dat al. Het is niet duidelijk wat dit nu betekent voor het conflict in het Midden-Oosten. De gevangenisvakbonden verzetten zich tegen de invoering van de minimale dienstverlening tijdens een korte staking in de gevangenis. Dat is tijdens de ministerraad afgelopen nacht goedgekeurd. Maar de vakbonden noemen die beslissing onbegrijpelijk. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
3: Men heeft vandaag beslist om personeel vanaf het eerste moment op te vorderen via de gouverneur, desnoods met de politie aan de deur. Dat betekent dat mensen die in onmogelijke omstandigheden werken, verplicht om te blijven komen werken wanneer dat ze het werk wensen neer te leggen. Ik dacht dat de periode van dans dat die voorbij was, maar blijkbaar voor deze regering moet dat allemaal kunnen.
2: De vakbonden waarschuwen ook voor een gebrek aan veiligheid en voor oververmoeidheid bij het personeel. En in Duitsland is een veiligheidsagent van de Duitse spoorwegmaatschappij uit een rijdende trein gevallen. Het gebeurde na een geval van agressie, dat meldt de politie. De agent wou het ticket van een passagier controleren, waarna die hem hard duwde tegen de deur. Die deur ging daarna uit de scharnieren. Het slachtoffer is in levensgevaar, de passagier is opgepakt. Vanavond klaart het op, vannacht wisselend bewolkt bij minima tot 12 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna opklaringen bij 24 graden. Volgende week wisselend bewolkt, lokaal kan het regenen bij zo'n 22 graden.

Barry Blue uit 1973, de blauwe smurf en Dancing on a Saturday Night, dus net op tijd op de radio. Hij schreef de plaat samen met Lindsay de Paul, die we kennen van de monsterhit Sugar Me. En als je nu afstemt om naar Popcorn Oldies te luisteren, ben je hopeloos te laat, want die waren aan bod tussen 8 en 9 en de presentator is dezelfde, maar de muziek is anders. Dit is de Van Dijk collectie met de vergeten hits, maar gezongen is dat veel mooier.

Je ziet er goed uit vandaag, gewassen en gestreken en zo hoort het op zaterdag. Joe Dolan, you're such a good-looking woman en Tony Christie zonder GPS en dat is veel plezanter, want dan kan je de weg vragen aan een mooie madame. Is this the way to Amarillo?

Pariëtte Fitsen, maar Norbert zelf was een allround man en was ook radioprater bij de BRT einde jaren 60 en DJ bij de zeezender van de wafelenbakker Sylvain Tak. Maar hij was ook zanger en entertainer in zijn eigen Norbert Hey Show. In 1969 stond hij in de hitparade met zijn liedje voor Marianne. En Patricia Lavilla, die was in 73 op zoek naar een lief, maar l'amour est toujours en vacances. Ja.

Een prachtplaat van de man met de lage stem uit 1972, Johnny Cash en A Thing Called Love. Manfred Mann noemde het in de zomer van 64 Doo-Wa Diddy, originele nummer van de Exciters, en die breng ik woensdag mee. De heren, die moeten nu een paar minuten hun oren dicht houden.

0: We gingen terug naar 1981 met Madame Disco, waarvan gefluisterd werd dat het een vent was omdat ze een vreed diepe stem had en de roddel zelf verspreid had als een soort van marketing. Opvallen was de boodschap in de discowereld en dat was aardig gelukt bij Amanda Lear. Ik denk dat ze een zus was van Grace Jones, maar van dat soort vrouwen ben ik bang. De mannen mogen ondertussen terug binnen, maar daarnet was het Ladies' Night.
1: Minerva, aha, aha.
2: It's a good time.
3: Rock and roll oldies.
4: Good

Vlaams goud uit 1972 met mevrouw Jacques Raymond, toen beter bekend als Ingriani. De mens zou er hovenier voor worden. Mijn hart is een tuin voor jou en jij mag erin spelen. En net ervoor echte, authentieke rock'n'roll van de Beatles in rock'n'roll music. De Van Dijk-collectie op zaterdagavond, dat betekent ook puur cultuur met Louise Tucker.

Daarnet de Britse mezzo-soprane Louise Tucker, die zich in 82 even uit haar vertrouwde opera begaf op platenavontuur en meteen een mega-hit pakte die we ondertussen bijna vergeten waren. Midnight Blue. En nu net een samenwerking van Mike Oldfield en Maggie Reilly uit 1983. En op de echte Moonlight Shadow moeten we wachten tot het donker is. Yo,

75, de debuutplaat van Emily Starr, de vrouw met de langste benen van het Songfestival in 1981. Tears of Gold, en we gingen ook nog naar het einde van vorige eeuw met de blauwe mannetjes van Eiffel 65 en Blue Dabadi Dabada. Het was een mooie dag vandaag, want eindelijk lagen de temperaturen op normale zomerwaarde. Mijn hondjes lagen daar straks echt te genieten in de tuin, en dat was al eventjes geleden. Kan

0: Die file is leier, hondenlul.
1: Heel herkenbaar, ik kies ook altijd de verkeerde kassa in de supermarkt, maar ik blijf wel ietsje stiller dan Robert Long in de beschaafde tango. Ik ben ermee weg, naar Minerva trippel drinken en dan naar huis. Tot

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In het Midden-Oosten zijn twee Amerikaanse soldaten omgekomen bij Iraanse aanvallen. Het gebeurde volgens het Amerikaanse leger tijdens een missie in Jordanië. Een derde soldaat is nog vermist. Bij de aanvallen raakten ook 4 soldaten gewond. Intussen zegt de leider van de Iraanse revolutionaire garde dat de vrede in het Midden-Oosten nu definitief voorbij is. Ook Iran zegt dus het voorlopig akkoord met de VS op. Eerder deed ook Amerikaans president Trump dat al. Het is niet duidelijk wat dit nu betekent voor het conflict in het Midden-Oosten. Vicepremier Frank van den Broeke erkent dat de dreigementen van Ryanair hebben geleid tot een verlaging van de vliegtaks. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Eerder dit jaar dreigde Ryanair ermee om 1,1 miljoen zitjes minder aan te bieden door die tax. Die komt er nu toch, maar gaat vanaf volgend jaar van 5 naar 7 euro. En dus niet naar 10 zoals eerst voorzien was. Je hoort van den Broeke.
3: Er waren inderdaad een aantal collega's in de regering die zich heel grote zorgen maakten over de reactie van Ryanair. Er waren een aantal collega's in de regering die zeiden, we moeten even opletten. En dus wij hebben daar met anderen dan mee ingestemd om te zeggen, we gaan een beetje voorzichtig zijn voor dat soort vluchten tussen 500 kilometer en 3500 kilometer.
2: De gevangenisvakbonden verzetten zich tegen de invoering van de minimale dienstverlening tijdens een korte staking in de gevangenis. Dat is tijdens de ministerraad afgelopen nacht goedgekeurd, maar de vakbonden noemen die beslissing onbegrijpelijk. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
4: Men heeft vandaag beslist om personeel vanaf het eerste moment op te vorderen via de gouverneur, desnoods met de politie aan de deur. Dat betekent dat mensen die in onmogelijke omstandigheden werken, verplicht om te blijven komen werken wanneer ze het werk wensen neer te leggen. Ik dacht dat de periode van dans dat die voorbij was, maar blijkbaar voor deze regering moet dat allemaal kunnen.
2: De vakbonden waarschuwen ook voor een gebrek aan veiligheid en voor oververmoeidheid bij het personeel. Op de Gentse feesten wordt de Vlasmarkt dan toch niet afgesloten. Dat hebben de politie en het stadsbestuur samen beslist. Op die Vlasmarkt kunnen feestvierders tot laat in de nacht doorvieren. Als er meer dan 4000 mensen op het plein waren, werd het afgesloten. Maar daar komt de politie nu toch op terug. Matto Langeraard.
5: We zagen ook de mensen aan de in- en uithangen een beetje met ongeduld en wat onbegrip op deze maatregel. Voor ons is veiligheid prioriteit 1. Daarom hebben wij beslist van kijk, we gaan deze maatregel, deze Gentsfeest, niet meer invoeren. En na de Gentsfeesten gaan we alles rustig evalueren en bekijken wat we volgend jaar kunnen doen.
2: De Gentse feesten duren nog tot en met volgende week zondag. Vanavond klaart het op, vannacht wisselend bewolkt bij minima tot 12 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna opklaringen bij 24 graden. Volgende week opnieuw wisselend bewolkt, lokaal kan het regenen bij zo'n 22 graden.
6: Een hele zomer lang de grootste hits uit 2 jaar, Jukebox Gold.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Ruiselede in West-Vlaanderen is één persoon gewond geraakt bij een zware woningbrand. Verschillende anderen werden geëvacueerd. In totaal zijn zeker 3 woningen onbewoonbaar verklaard. Mogelijk brak er brand uit in 1 woning waarna die oversloeg op aanpalende huizen. De oorzaak wordt nog onderzocht. Vicepremier Frank van den Broeke erkent dat de dreigementen van Ryanair hebben geleid tot een verlaging van de vliegtaks. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Eerder dit jaar dreigde Ryanair mee om 1,1 miljoen zitjes minder aan te bieden door die tax. Die komt er nu toch, maar gaat vanaf volgend jaar van 5 naar 7 euro en dus niet naar 10 zoals eerst voorzien was. Je hoort Van den Broeke.
3: Er waren inderdaad een aantal collega's in de regering die zich heel grote zorgen maakten over de reactie van Ryanair. Er waren een aantal collega's in de regering die zeiden, we moeten even opletten. En dus wij hebben daar met anderen dan mee ingestemd om te zeggen, we gaan een beetje voorzichtig zijn voor dat soort vluchten tussen 500 kilometer en 3500 kilometer.
2: Een chaos na het einde van de kwalificaties van de grote prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps. Honderden fans konden niet naar huis omdat een boze boer de parking blokkeerde. In totaal moesten sommigen zelfs tot 3 uur wachten. Morgen wordt de grote prijs van België verreden. In totaal worden er dit weekend zo'n 400.000 bezoekers verwacht. Vanavond klaart het op, vannacht wisselend bewolkt bij minima tot 12 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna opklaringen bij 24 graden. Volgende week wisselend bewolkt, lokaal kan het regenen bij zo'n 22 graden.
4: Een hele zomer lang Greatest Hits uit 2 jaar Jukebox Gold.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Op het WK voetbal staat Engeland verrassend 0-4 voor in de kleine finale tegen Frankrijk bij de rust. Engeland kwam al na 2 minuten op voorsprong en breidde die voorsprong in de eerste helft verder uit. Frankrijk verdedigde enorm slecht en voetbalde ongestructureerd. Engeland is zo op weg om zich het derde beste land ter wereld te noemen. Morgen wordt dan de finale tussen Spanje en Argentinië gespeeld. Op de eerste avond van de Gentse feesten gisteren is een zware vechtpartij ontstaan op de Korenmarkt. Tientallen jongeren gingen met elkaar op de vuist, des te zien op beelden op sociale media. Het is niet duidelijk of er mensen zijn opgepakt en hoeveel mensen er gewond zijn geraakt. Vorig jaar was er ook al een vechtpartij op de Korenmarkt. Toen werd een Nederlandse man bewusteloos geslagen. De burgemeester van New York, Zohran Mamdani, overweegt om Israëlisch premier Netanyahu te arresteren tijdens de VN-top in september. Dat heeft hij gezegd in een interview met de New York Times. Mamdani voegt eraan toe dat hij daarover ook in overleg is met de autoriteiten. Tegen premier Netanyahu loopt een internationaal aanhoudingsbevel vanwege oorlogsmisdaden in de Gazastrook. En chaos na het einde van de kwalificaties van de grote prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps. Honderden fans konden niet naar huis omdat een boze boer de parking blokkeerde. In totaal moesten sommigen zelfs 3 uur wachten. Morgen wordt de grote prijs van België verreden. In totaal worden dit weekend zo'n 400.000 bezoekers verwacht. Vannacht wisselend bewolkt bij minima tot 12 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna opklaringen bij 24 graden. Volgende week wisselend bewolkt opnieuw. Lokaal kan het regenen bij zo'n 22 graden.